0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Ook wordt er onder meer gepraat over de toekomst van het Iraanse kernenergie- en raketprogramma. In Zutphen is brand uitgebroken in een bedrijfspand. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. De brandweer schaalde groot op en kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Inmiddels is de brand in Zutphen onder controle. En de brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. En een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Het kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk af van een steile heuvel waar een kaas vanaf rolt. Veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht en het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lars Melitze met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een Iraans staatspersbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het, bij 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon, bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een persbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah daarvan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook de afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel af waar een kaas vanaf rolt. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is helder, bij een graad of 15 op dit moment. Komende dag weer volop zon, bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Er moet meer geld worden uitgetrokken voor de vernieuwing van wegen, bruggen en tunnels. Die oproep doen provincies en gemeenten aan het Rijk. Ze waarschuwen dat de bereikbaarheid in het geding is nu veel infrastructuur toe is aan onderhoud. En daarom moet er jaarlijks 1,5 miljard euro worden geïnvesteerd, vinden gemeenten en provincies. Komt het geld er niet, dan bestaat volgens hen het risico dat bruggen en viaducten langere tijd moeten worden afgesloten. In Zutphen is brand uitgebroken bij een timmerbedrijf. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. Daarbij kwam ook asbest vrij, maar dat sloeg alleen neer op het terrein waar de brand woedde. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden in Zutphen. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwillige gruis, dat is neergekomen op aarde en geeft daar ook lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, het is helder bij een graad of 17. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

Waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kon, dan vloog ik nu naar jou. Om te zien of jij nog

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 7 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De VS heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen, zegt correspondent David Poort.
2: Er zouden daar raketinstallaties zijn geraakt door de Amerikanen en ook Iraanse bootjes zijn aangevallen, want die zouden daar zeemijnen aan het leggen zijn.
1: Ondertussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten, al lijkt een akkoord niet dichtbij te zijn. De Israëlische premier Netanyahu kondigt zwaardere aanvallen op Hezbollah aan in Libanon. Dat is een reactie op drone-aanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde. Ook geeft ze daar lezingen over. Eeuwes voelt zich vereerd.
3: Deze benoeming vind ik heel bijzonder, want voor mij voelt het echt als een mooie bekroning van mijn werk met micrometeorieten en met sterrenkunde. En het is toch mooi om te zien dat amateurastronomen ook echt gezien worden binnen de astronomie.
1: Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers en Johan Cruijff. De Amerikaanse jazz-saxofonist Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld. Hij bracht gedurende zijn leven ruim 60 albums uit, waaronder bekende titels zoals Tenor Madness en Saxophone Colossus. Ook gaf hij duizenden concerten en werkte hij samen met talloze andere wereldberoemde muzikanten, zoals de Rolling Stones. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A6 Emmeloord-Muiden tussen Lelystad Noord en Lelystad Airport afrit 2 kilometer file. Op de A12 Arnhem richting Utrecht 11 kilometer langzaam rijden tussen afrit Oosterbeek en Maarsbergen. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Harderwijk Zuid en Strandmulder 3 kilometer file, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
1: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

De Spinners, Working My Way Back to You. Goedemorgen. Ja, het is alweer dinsdagmorgen. Het weekend alweer voorbij. Lekker lang weekend gehad, hè? En ook mooi weer. En vandaag ook weer hartstikke zomers weer. Goedemorgen. Dit is weer de ochtendspits. Lekkere hits op de radio. En dat allemaal in de vroege uren bij Radio Lou FM. En ook bij Loco FM. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken we er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie. De gebeurtenissen van de dag. De verjaardagskalender die staat daar weer klaar. Dus dat betreft, dan staat alles weer klaar. De playlist is weer klaar. Nou, wat wil je nog meer, hè? We gaan beginnen.

The Heartbreaker, in plaats van Dionne Warwick. En daarvoor ABBA met Gimme Gimme Gimme. Ja, vorige week bij Broodjebal. Ja, de week van ABBA. En deze week, ja, in Broodjebal, de week van BZN. Dus Albert Vierhuis is helemaal in de BZN-sfeer vandaag. En morgen en overmorgen ook. En ja, je kunt zelf nog platen opgeven. Tenminste, als jij een leuke BZN-plaat weet, dan geef het even door aan Albert Vierhuis. Want ja, die maakt een selectie en dan komen die leuke BZM-platen dus voorbij deze week bij even een broodjebal bij Albert Vierhuis. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van en vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de, wat is het eigenlijk vandaag? De 26e. Natuurlijk, de 26e van de meimaand. En het is vandaag de dag van de energiegemeenschap en ook de dag van de sociologie.

Hello, how are you? In plaats van No Mercy. En daarvoor Casey in de Sunshine Band. Een beetje zomerse muziek op de radio momenteel bij Lou en Loco. Ja, mooi weer vandaag tegen de 30 graden. Dus vandaar ook die zomerse platen. We gaan kijken naar de verjaardagskalender. Zijn er al bekende Nederlanders vandaag jarig? Nou, er staan er vandaag wel een paar op. En we beginnen bij Demi. Demi de Zeeuw is een Nederlands voormalig betaalde voetballer. Is vandaag 43 jaar geworden. En wie staan er vandaag nog meer op? Nou, Barbara de Loor is een Nederlandse oud-langebaanschaatster, maar ook presentatrice, is vandaag 52 jaar geworden. Jorinde Mol is een Nederlandse actrice, is vandaag 55 jaar geworden. En Simon Tahamata is een voormalig Nederlandse en Belgische voetballer, is vandaag 70 jaar geworden. En Bebby Melissen is een Nederlandse actrice. En Beppie is vandaag 75 jaar geworden. En volgens mij stond er nog één op. Ja, en dat is Erika. Erika Terpstra, een Nederlandse presentatrice. Maar ook voormalig zwemkampioene. Sportjournaliste. Maar ook secretaris van de Tweede Kamerlid. En Erika is vandaag alweer 83 jaar geworden.

0: Ja, en zo heette de plaat Help Me Make It Through The Night. Een plaat van John Holt en daarvoor Fisher's Head met So Long. Het is een tijd voor het
1: weerbericht.
0: Nou, vandaag wordt het hartstikke warm volgens mij. Ja, vandaag doen we nog een schepje bovenop staat hier. Ook is het dan veelal zonovergotend en de aangevoerde luchtsoort is net nog iets warmer. Nou, op grote schaal kan het zelfs tropisch warm worden met 30 graden in de kustgebieden tot lokaal maar liefst 32 graden in het zuiden. En daarmee wordt het de warmste 26 mei sinds het begin van de meting. En dan volgende uur hebben we de dagrecords. Nou, deze datum of deze, dit jaar kunnen we natuurlijk nog niet meenemen. Maar volgend jaar zal ongetwijfeld deze datum genoemd worden. En door de hoge luchtvochtigheid in combinatie met weinig wind kan het extra benauwd aanvoelen. Houd hier rekening mee als je iets actiefs moet ondernemen. In de loop van de middag draait de wind naar het noorden en neemt dan iets van kracht af. Dit zorgt ervoor dat de temperatuur in het noorden in de avond vrij snel inlevert, maar in het zuiden blijft het nog lang warm. Tot zover het weer voor vandaag. Straks pak ik het weer erbij voor de aankomende dagen. Maar eerst een plaat van Kit met All Summer Long.

En Kid Rock met een zomerse plaat, all summer long. Ja, vandaag temperaturen van 30 graden of misschien nog wel meer. Dus vandaar ook deze plaat. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken woensdag, donderdag en vrijdag erbij. Dan morgen wel een zonnetje erbij, af en toe bewolking. En 21 graden, dus qua temperaturen 10 graden naar beneden. Het blijft dan wel droog. En een windkracht 3 uit het noord-noordoosten. Dus een beetje verkoeling morgen. En donderdag wordt het 24 graden, ook volop zon dan weer. En een windkracht 2 uit het oosten. En vrijdag wordt het 25 graden met een windkracht 3 uit het west-noordwesten. Dan nog een zonnetje erbij en morgen wat kans op nevel. Nou, kijken we naar de weercijfers. Nou, hoge weercijfers hoor. Ja, vandaag een 10 en morgen ook een 10. Donderdag een 10 en vrijdag ook een 10. Dus hoge weercijfers. Kan niet hoger? Nee. Nou, we gaan straks de verkeersinformatie erbij pakken van de ANWB. Maar voor die tijd nog een zomerse plaat. Hier is Let's Cup Sit Ketchup met de Let's Ketchup Song.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A6 Emmeloord-Muiden 5 minuten vertraging tussen Lelystad-Noord en Almere-Oostvaarder, 6 kilometer file. A12 Arnhem richting Utrecht tussen Afrit-Oosterbeek en Maarsbergen, 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, 12 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van 7.

Tweedly Dee, Tweedly Dum, een plaat van de Middle of the Road. We gaan kijken naar de gebeurtenissen van de dag. Wat is er gebeurd op dezelfde datum als vandaag, maar dan in het verleden? Dan een paar berichten eruit gehaald. 2024, een deel van de parkeergarage van de Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein stort in. Volgens de veiligheidsregio gaat het om de hellingen van de oprij- en afrijbanen in het gebouw. Er vallen geen slachtoffers zoals in 2024. En nog een berichtje uit 1994. Kunst en cultuur staat erbij. Michael Jackson trouwt met Lisa Mary Presley. Dat gebeurde in 1994 op deze datum. En nog een berichtje uit 1938. De eerste uitzendingen van het AVRO-quiz hersengymnastiek. Ja, dat gebeurde al in 1938. En wat hebben we nog meer gevonden? 2023, RTL 4 zendt de voorlopig laatste aflevering uit van het televisieprogramma Koffietijd vanwege tegenvallende kijkcijfers, was in 2023. En nog een berichtje uit 2023. Olga Commandeur presenteert voor Omroep Max voor de laatste keer het televisieprogramma Nederland in Beweging. Mede-presentator Duco Bouwers blijft wel te zien op de tv. Dus dat was in 2023 voor het laatst op de tv. Tenminste, met Olga.

The best disco in town, in plaats van de Ritchie Family. We gaan kijken naar de programmering van de Loco. Wat kun je vandaag verwachten op Loco FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur Mantje van de Radio. En dit keer met Herman Zielhuis. Van 12 tot 2 uur Broodjebal. Een vers broodjebal met Albert Vierhuis. En dan platen, tenminste als rode draad door het programma heen, platen van BZN. Dus dat wordt weer gezellig bij Albert Vierhuis. Dan vanaf 2 uur tot en met 4 uur de muziekleus in de middag met Dietmar Ponstein. En van 4 tot 5 uur het dek over dieren. Van 5 tot 6 uur sportief zijn zeker weten met Dirk-Jan Grootkezijn. En van 6 tot 8 uur DJ Aaron Lady met Marga Schepers. Van 8 tot en met 10 uur Nashville met Jack Aldrink. En van 10 tot 12 uur in de country met Jan Theo van Hout. Tot zover de programmering van Loco FM. Wat gaan wij nog doen? Ja, het is bijna 8 uur, dus we gaan nog een plaat draaien. En wel een instrumentale plaat van Sultana, ook een zomerse plaat. Titanic is de plaat getiteld. En dan gaan we er even uit voor het nieuws en weer. En dan kom ik weer bij je terug met de tweede uur van de ochtendspits. Maar eerst dus nog een plaat van Sultana.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 8 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het ziekteverzuim bij gemeenten is het hoogst in ruim 20 jaar. Bijna driekwart van de gemeente heeft te maken met veel uitgevallen medewerkers. Een hoge werkdruk is een van de belangrijkste oorzaken, ziet het ANO-fonds gemeente.
2: Je ziet dat de taken toenemen. De afgelopen jaren zijn er heel wat taken bijgekomen. En als je te weinig mensen hebt om die taken uit te voeren, ja, dan schiet het daarbij in. Dan staat de kwaliteit van de dienstverlening onder druk.
1: Gemeenten hebben ook last van grote personeelstekorten. Door het hoge verzuim en die tekorten kan het aanvragen van een paspoort of vergunning soms langer duren. Steeds meer scholieren kiezen Arabisch en Turks in hun vakkenpakket. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in deze talen. De vakken worden het meest gekozen door kinderen met een achtergrond uit het taalgebied die meer over hun identiteit willen leren. Vaak spreken ze de taal al wel, maar het lezen en schrijven is lastiger. Vandaag en morgen zijn de eindexamens in Arabisch en Turks. Het Rijk moet per jaar 1,5 miljard meer investeren in infrastructuur, anders komt de bereikbaarheid in Nederland in het geding. Dat zeggen provincies en gemeenten. Veel wegen, tunnels en bruggen zijn aan onderhoud toe. Gebeurt dat niet, dan moeten ze mogelijk voor langere tijd worden afgesloten. De Amerikaanse jazzlegende Sonny Rollins is overleden. Hij gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten ter wereld. Hij bracht meer dan 60 albums uit en gaf duizenden concerten, vaak samen met andere wereldsterren. Een van zijn nummers, Duke of Iron, werd in Nederland bekend als tune van Cake op de Week van Van Koten en de Bee. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A6 Emmeloord-Muiden tussen Lelystad Noord en Almere Oostvaarder 6 kilometer file, kwartier vertraging. A12 Arnhem-Utrecht tussen Afrit Oosterbeek en Veenendaal West 12 kilometer file, 20 minuten vertraging. Op de A15 Gorinchem richting Nijmegen tussen Elst en Bemmel staat 3 kilometer file en een vertraging van 10 minuten. 20 minuten op de A50 Arnhem richting Oss tussen Heter en Ravenstein. 18 kilometer file. 10 minuten op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Knoopend-Hattemerbroek. En 788 Woeste-Hoeve-Beekbergen. Bij Beekbergen een kwartier vertraging in 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland, die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek, bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
6: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld. Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
7: 105. Dit is New FM. Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
8: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

En Can You Feel It, in plaats van de Jacksons. Goedemorgen, ja, welkom terug bij de tweede uur alweer van de ochtendspits op Lou en Loco FM. Op de vroege dinsdagmorgen, ja, vandaag alweer de 26e van de mei maand. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie, de dagrecords, dus dat betreft heel wat te doen. Nou, de playlist staat er weer klaar. Mooie platen, ook het Hollandse kwartiertje. Ook weer zomerse platen. Ja, leuk. Zomerse platen. Dus nou, volgens mij is alles klaar. Dus we gaan beginnen.

0: cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena.
1: Hey, de Macarena. Ja, in plaats van Los del Darío uit 1996. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de 26e van de mei maand. En vandaag de dag van de energiegemeenschap. Ook de dag van de sociologie.

0: De hits uit de 50's.
1: De hits uit de 50's, 60's, 70's en 80's. En
2: de gezelligste muziek.
1: Natuurlijk.
0: Elke werkdag bij Dries Smit.

Zafzeil, we gaan kijken naar de programmering van de Loe. Wat kun je vandaag horen op Loe FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur het Muziekmuseum natuurlijk met Bart van Dijk. Dan vanaf 12 uur tot en met 2 uur middagmatinee met Jeanette. En van 2 tot en met 4 uur topdag met Gerrit-Jan Top. Van 4 tot 5 uur muziekcarousel en non-stop hits. En van 5 tot en met 6 uur vanuit het college. Van 6 tot en met 8 uur Ellen versus Rob. En dan vanaf 8 uur tot en met 9 uur stemloos met Ben Ransdorp. En dan vanaf 10 uur tot en met 11 uur wat wij willen weten met Rob en Egbert. En dat is de programmering van de Loe op deze dinsdag.

0: De Kumbay Dance Band met een zomerse plaat. Ja, je krijgt er warm van. Ja, zomerse muziek op de radio bij Lou en Loco FM bij de Ochtendspits. We gaan kijken naar het weer. Ja, blijft het vandaag nog zomers? Nou, het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer allemaal gaat te doen. Nou, vandaag doen we nog een schepje erbovenop. Ja, het wordt nog warmer. En het is zonovergotend en de aangevoerde luchtsoort is nog net wat warmer. Op grote schaal kan het zelfs tropisch warm worden met 30 graden in het kustgebied tot lokaal maar liefst 32 graden in het zuiden. En daarmee wordt het de warmste 26 mei sinds begin van de metingen. Nou, straks de dagrecords, maar kunnen we deze dag natuurlijk nog niet meenemen. Maar die zal volgend jaar ongetwijfeld genoemd worden. En door de hoge luchtdoorvochtigheid in combinatie met weinig wind kan het extra benauwd aanvoelen. Houd hier rekening mee als je iets actiefs moet ondernemen. In de loop van de middag draait de wind naar het noorden en neemt die iets van kracht af. Kracht toe. Ja, het wordt harder dus. Kracht toe. En dit zorgt ervoor dat de temperatuur in het noorden in de avond vrij snel inlevert. Maar in het zuiden blijft het nog lang warm. Tot zover het weer voor vandaag. Straks pakken we het weer erbij voor de aankomende dagen. Maar eerst Ottoman. Hands up.

Ottoman met Hands Up. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. Blijft het zo warm? Nou, we pakken het woensdag en donderdag erbij. Nou, morgen, ja, wel zonnig. Af en toe bewolking. En qua temperatuur, ja, 21 graden. Dus qua temperatuur een eindje naar beneden. Iets verkoeling. 21 graden dus. Ook lekkere temperaturen. Met een windkracht 3 uit het noord-noordoosten. Donderdag wordt het 24 graden. En dan volop zon met een windkracht 2 uit het oosten. En vrijdag 25 graden. Met een windkracht 3 uit het west-noordwesten. En dan ook volop zon. En een morgen wel kans op iets nevel. Nou, qua weercijfers. Ja, allemaal hoge weercijfers. Vandaag een 10, morgen ook een 10, donderdag een 10 en vrijdag ook een weercijfer 10. Dus hoge weercijfers, hoger. Kan het niet? Nee. Nou, we gaan straks de verkeersinformatie erbij pakken van de ANWB. Maar voor die tijd nog een plaat van de Gibson Brothers.

0: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen afrit Oosterbeek en Veenendaal-West 15 kilometer file. De vertraging is een half uur. A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Knopend Hoevelaken 18 kilometer file. 20 minuten vertraging. Op de A50 Oost richting Arnhem 20 minuten vertraging tussen Knopend Ewijk en Renkum in 11 kilometer file. A50 Arnhem richting Oost 20 minuten erbij tussen Knopend Valburg en Ravenstein 13 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen.

Tony Esposito met Papa Chico. We gaan kijken naar de dagrecords. Wat waren de maximum en minimum temperaturen ooit gemeten op dezelfde datum als vandaag? Nou, de laagste is gemeten in 1990, was 1,5 graden. En de hoogste is gemeten in het jaar 2005, was 29,1 graden. Dus ja, misschien gaan we er vandaag wel overheen. En de langste neerslagduur was in 1968, was 10,2 uur. En de hoogste Edmondson van de neerslag was in het jaar 2009, was 25,6 millimeter. Nou, het laatste blokje, het Nederlandstalige blokje. Ja, het Hollandse kwartiertje heet dat, maar we hebben nog geen kwartiertje meer. Nee, we hebben weer iets te veel gepraat, volgens mij. Nou, wat gaan we draaien? Nou, Dana Winner komt voorbij, Splitsing. En ik had Rocco Granata nog klaarstaan, maar ja, die kan ik niet helemaal draaien. Maar wel Dana Winner, een zoede zomer.

Zwoele zomer. Ja, in plaats van Dana Winner. Inmiddels alweer bijna 9 uur. Weer het eind van het programma. Het zit er alweer op voor deze dinsdagmorgen. Morgen, woensdagmorgen ben ik weer bij je. En dan weer vanaf 7 uur. Straks bij de Loco. Mannetje van de radio. En dit keer met Herman Zielhuis. En dan vanaf 12 uur tot en met 2 uur. Broodjebal met Albert Vierhuis. Bij de Lou gaat Bart van Dijk verder met het Muziekmuseum. En vanmiddag ook natuurlijk weer middagmatinee met Jeanette. En ook topdag met Gerrit-Jan Top. Ja, ik wens je nog veel luisterplezier hier bij de radiostations. En maar weer tot morgen vroeg. We kunnen nog wel een plaat draaien van Splitsing. Een zomer lang. En ik heb nog een stukje klaarstaan van Rocco Granata. Met die zomersproetjes. Hete morgen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het liggen waren. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen. Correspondent David Poort.
2: Het kan heel goed zijn dat er nog een soort van tegenstoot komt. En dat is natuurlijk niet goed voor die onderhandelingen. En ook tegen het zere been van de golfstaten natuurlijk. Want die zijn iedere keer de klos als Iran een vergelding uitvoert.
1: De Amerikaanse aanvallen van vannacht waren volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Daar raakte niemand gewond. Het Rijk moet jaarlijks 1,5 miljard euro investeren in infrastructuur. Anders komt de bereikbaarheid in gevaar. Daarvoor waarschuwen provincies en gemeenten. Het huidige budget is niet voldoende, omdat er steeds meer groot onderhoud nodig is.
3: Een brug, een tunnel. Nou, het is tegenwoordig allemaal ouder dan 50, 60 jaar in Nederland. Dus op een gegeven moment houdt het op om iedere keer te repareren. En moet je dus een viaduct of een brug gaan vernieuwen.
1: Als er geen extra geld komt, komt het waarschijnlijk vaker voor dat wegen en bruggen voor langere tijd moeten worden afgesloten. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een groot deel van hen mag nu weer naar huis. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33. Morgen weer wat koeler, het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Drukke spits met steeds minder files op dit moment gelukkig. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naar de Vesting en Knooppunt Eemnes 8 kilometer langzaam rijden. A1 Amersfoort-Amsterdam tussen Knooppunt Muidenberg en Diemen-Noord door een ongeluk 10 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Amersfoort-Vathorst 10 kilometer file. Op de A50 Oss richting Arnhem tussen Knooppunt Ewijk en Renkum 10 kilometer file. A50 Arnhem richting Oss tussen Knooppunt Valburg en Ravenstein 12 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
6: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
7: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien bij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: lekker man.
1: In de ether, op de kabel, DAB+ en online. Dit is Lou FM met Bart van Dijk.

0: Cliff Richard en Power to All Our Friends. En daarvoor de bottenschijf voor deze week. Verantwoordelijk daarvoor met z'n tweetjes Marco Kraats en Lange Frans. En de heren hebben de zomer in de bol. Nou, zij zijn niet de enige. Er zijn meer mensen die last hebben van de zomer. Ja, last van de zomer, hè? En dan last tussen aanhalingstekens. In ieder geval de bottenschijf voor deze week. Hele toepasselijke plaat deze week. Hoe kan het beter? Wat dat betreft een complimentje voor de bottenschijfcommissie. Het is inmiddels 8:45. Goedemorgen, heel hartelijk welkom. En daar zijn we weer. Wat zal ik zeggen? Van harte welkom op deze derde Pinksterdag. Of zal ik maar gewoon zeggen welkom op dinsdag de 26e van de meimaand. Zoals Dries altijd zo keurig zegt. Ja, Aad, ik heb het gehoord. Dus wat dat betreft. Nee, helemaal goed. In ieder geval, nee, laten we maar gewoon zeggen. Dinsdag de 26e. Beter dan derde Pinksterdag. Hoewel, zijn misschien nog wel mensen. Naar aanleiding van de opwekking. Nou ja, toch met hun gedachten wel bezig met een derde Pinksterdag. Zou zomaar kunnen, maar misschien straks wel meer daarover. In ieder geval, noemde net al de naam van collega Smit. Hij was er weer in alle vroegte. En ja, ook Dries, toepasselijk, allemaal zomerse liedjes. Alleen, hij zei het zelf al bij het Hollandse kwartiertje. Denk dat ik iets te lang gepraat heb, want maar heel weinig zomersproetjes van Rocco Granata. En de zomerzon van de makkers. Och, de ultieme Nederlandstalige zomerhit. Dries is er niet aan toegekomen. Ja, nou zijn er twee mogelijkheden. Of ik draai hem straks in Poldergoud. Of ik laat hem liggen tot morgen vroeg dat Dries hem zelf draait bij het Hollandse kwartiertje. Nou, kan er nog even over denken. De makkers, in ieder geval de zomerzon, zal ongetwijfeld langskomen. Of vandaag, of morgen, of een deze dagen. Welkom dus bij het uurtje Muziekmuseum, na dus de muzikale ochtendspits met Dries. Dries heeft ons weer helemaal alles verteld. Hij heeft alleen niet verteld in wat van hoedanigheid, in wat van kleding hij in de polderstudio zat. Ja, ik weet, Dries heeft daar de boel uitstekend voor elkaar. Dus airco, allemaal dat soort zaken. Dus wat dat betreft hoeft hij ook niet zomers gekleed te zijn. Hij kan gewoon daarin passende kleding zitten. En dat is trouwens hier in de studio aan de Vrijheidsstraat ook het geval momenteel, hoor. Want de collega's van gisteravond, die hebben keurig de airco aangelaten. Heel lief, wat dat betreft dus niks mis mee, aangename temperatuur. Nou, in ieder geval Dries, bedankt voor de zomerse hits vanochtend in de ochtendspits. Ook de weercijfers komen we straks ook nog even op terug. Nou, het kan allemaal niet op. En ja, morgen vroeg tussen 7 en 9 is Dries er weer. Zo dadelijk, de krant van vandaag, de voorpagina van de Stentor. Wat staat daarop? Nou, ik heb net al eventjes gekeken, staat een hele hoop op. Ja, gewoon een volle pagina wat dat betreft. Het uitgebreide weerbericht komt langs. Tussen 10 en 11 het uurtje Poldergoud, al dan niet met de makkers en de zomerzon. En dan tussen 11 en 12 alweer het derde en laatste uur van vandaag van het Muziekmuseum. Voldoende reden om te blijven luisteren naar Lou FM.
1: Dit is Lou FM, jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM,

0: Juan Bastos en Loop De Love en daarvoor ABBA en de Summer Night City. Ja, vanochtend bij collega Smit in de show heel veel zomerliedjes. En dan moet ik wel oppassen dat ik niet liedjes van Dries te veel ga herhalen. Hoewel, daar is ook niks mis mee. Nee, leuke platen die mogen best een aantal keren per dag op de radio langskomen. Maar ik zal zien of ik ook wat zomerse liedjes in het Muziekmuseum kan laten horen. Dus bij deze. De krant van vandaag, dinsdag 26 mei 2026. De automobilist langer in de file, worden dat vanochtend ook al een aantal keren in de verschillende journaals. Waar heeft dat mee van doen? Nou, achterstallig onderhoud aan viaducten, bruggen en kades. Want automobilisten zullen langer en dus ook vaker in de file staan als het achterstallige onderhoud niet te snel wordt opgelost. Gemeenten en provincies eisen actie, want we moeten wel veilig blijven. Afvalraper, ja. Is dat een nieuw beroep? Nou, ik denk dat het al heel lang bestaat, alleen het is de laatste tijd wel vaak in de belangstelling. En een voorbeeld van een afvalraper, dat is Imelda Hanselman. Die krijgt complimenten, maar ze heeft liever dat iedereen meedoet met dat afvalrapen. Zij is een van de weinigen. Dan lange dagen en heel veel uit het hoofd leren. Het onderwijs is in Italië, want daar gaat het verhaal over, nog een beetje zoals het bij ons 40 jaar geleden was. Een school in de regio La Marche, daar in Italië, kijkt nu naar ons land om te moderniseren. Dan zweten, geloven en zingen. Het gaat over opwekking. Het grootste christelijke festival van ons land in Biddinghuizen. Daar is de hitte een topic, maar geen spelbreker. Want ik lees al in het verhaal, een van de aanwezigen daar die zegt, ja, ik zweet op plekken waarvan ik niet eens wist dat ik die plekken had. Nou, daar kun je van alles bij bedenken. Laten we dat maar niet gaan doen. Laten we de fantasie maar niet de vrije loop laten. Maar ja, zo kan het. Nou ja, ik was gisteren ook een beetje in de war door de hitte. Want gisterochtend, ik luisterde ook naar de radio. Inderdaad, naar de Loe. En ik dacht, hey, zijn we live verbonden met opwekking? Ja, voor vroeger was dat nog wel eens. Dan kwamen de programma's live van de Loe daar vanaf opwekking. Nou, dat is tegenwoordig door wat van omstandigheden is dat niet meer zo. Maar ik dacht gisteren, hey, zijn we toch bij de opwekking? Heb ik iets gemist? Maar ik zat te luisteren naar een programma, een herhaling van Rob. En ja, was ook wel een beetje opwekking, maar toch niet de opwekking zoals dat daar bij in Biddinghuizen bij de Polder was. Nou, we gaan even verder met dat opwekkingsverhaal, want iemand die daar ook aanwezig was, die zegt, in het dagelijks leven voel ik mij als christen soms wel een buitenbeentje. En hier bij de opwekking ben je met gelijkgestemden en dat is fijn. Dan nog een tweetal sportberichten op de voorpagina van de krant van vandaag. En ja, ik weet het, laat ik maar meteen zeggen, er zijn heel veel mensen die vinden beide dingen geen sport. Het gaat over de Formule 1 en over het boksen. Want Rico Verhoeven wil dat het veelbesproken gevecht met de bokskampioen niet telt. En dat het wordt overgedaan in Nederland en dan bijvoorbeeld in de Johan Cruijff Arena. Nou, dan dat andere verhaal over wat sommige mensen geen sport noemen. Gaat over de Formule 1. Max Verstappen voor dit seizoen zijn eerste podiumplek. En is hij blij? Nou, eigenlijk niet. Want de Formule 1 moet puurder zijn. Er moet weer echt geraced worden zoals vroeger. En dat was de voorkant van de krant van vandaag.
1: Evergreen. Dit is het Muziekmuseum met de allerlekkerste evergreens.

0: Het wordt vandaag opnieuw flink zonnig en ook warm. Temperatuur loopt vlot op en de maxima komen uit op 29 tot misschien wel 31 graden. Daarmee is de kans groot dat het de warmste 26 mei wordt sinds de metingen worden uitgevoerd. Ja, Dries die had het nu al over volgend jaar. Want dat record van vandaag, dat kan natuurlijk niet bij de jaarrecords of bij de warmste records worden meegenomen. Dus dat wordt volgend jaar. Nou Dries, ja, moet maar even zien of we er dan nog zijn. Je weet maar nooit. Maar in ieder geval vandaag dus naar alle waarschijnlijkheid een warmterecord. En met de Pinksterdagen ook al een warmterecord. Dus het kan allemaal niet op wat betreft de records. Ik zou bijna zeggen dat we dit allemaal nog mee mogen maken. Nou, volgend jaar dus misschien die 26e mei van vandaag. Ja, een warmterecord, want dat zou zomaar de warmste 26e mei vandaag kunnen worden sinds de metingen worden uitgevoerd. De zon die schijnt namelijk flink en het is ook overal droog. Noordenwind is zwak tot matig, maar trekt vanavond wat aan, waardoor de temperatuur in het noorden enkele graden daalt. In het midden en zuiden blijft het nog lange tijd zonnig en warm. Morgen, woensdag, komt vanuit het noorden koelere lucht. In het noorden wordt het zo'n 16 tot 19 graden. En in het midden en zuiden 20 tot 25 graden. En het blijft zonnig en droog. Ja, collega Smit, altijd de weercijfers erbij. En ja, vanochtend, Dries had, ook voor Dries zelf een record. 3 tienen had hij al gegeven en nu vanochtend zomaar ineens 4 tienen. Ja, vorige week vertelde ik ook al, Dries, wat betreft die 3 tienen, dat was voor hem geen bijzonderheid. Want vroeger op de lagere scholen, op het rapport, had hij al 3 tienen voor het psalmvestje en voor vlijt en gedrag. En ja, of hij ook nog een 4de 10 vroeger op zijn rapport heeft gehad, dat weet ik niet. Maar vanochtend gaf hij wel een 4de 10 als weercijfer. Dus zowel vandaag, morgen als overmorgen en ook de dag daarna, allemaal 10en. Nou, kijk eens aan. Het kan allemaal niet op.
1: Muziekmuseum. Waar herinneringen klinken.
2: Bart van Dijk.

Katrina and the Waves en Walking on Sunshine. Ja, ik was vanochtend een beetje in dubio. Zal ik het doen of zal ik het niet doen? En dan niet om naar de studio te gaan, hoor. Nee, dat niet. Nee, toen ik hier in de studio was, ik dacht bij mezelf, wat zal ik doen? Zal ik me toch enigszins druk tussen aanhalingstekens maken en de liedjes, de eventuele zomerse liedjes, net zoals Dries, zelf uitzoeken? Of zal ik gewoon de computer zijn werk laten doen en voor de rest niet met een Jantje van Leiden van afmaken. Maar ik heb toch maar besloten om het hoofd koel te houden en de voeten warm en ook zelf de muziekjes toch maar uit te zoeken. Nou, betekent dat er zo af en toe ook een liedje langskomt wat je eigenlijk niet zo vaak hier hoort bij Lou FM. Maar er is niks mis mee. Een van mijn lievelingsballaden. Sam Veld en Lucas en Steve en Summer on You. We

0: When I spent the summer on you.
1: En zo heet hij. Ja, The Summer on You. Ik heb de koptelefoon, laat ik het maar heel eerlijk zeggen, even op volle kracht gehaald hoor. Ja, Dries, sorry als de koptelefoon daar eventueel niet tegen kan. Ja, waarom noem ik de naam van Dries erbij? Nou, Dries moet altijd de boel vervangen. Of schuine streep repareren als er iets kapot is. En die waarschuwt ons zo vaak. Zet die koptelefoons en zet die boksen in de studio niet te hard. Want alles kan kapot. Nou, Dries, ik denk dat hij het overleefd heeft. Hoor. De koptelefoon kan hem dus op volle kracht staan bij deze plaat van Sam Veld. En Lucas en Steve, The Summer on You. Ja, laten we eerst naar een triest verhaal gaan uit Kampen. Want Roel van Delden en zijn vrouw Jannie zijn afgelopen zaterdag omgekomen bij het zogenaamde grachtdrama in Kampen. Het ondernemers-echtpaar woonde nog maar kort op een nieuwe plek in de stad. Roel, hij overleed ter plekke en zijn vrouw later in het ziekenhuis. Het echtpaar was 65 jaar getrouwd, kreeg 3 kinderen, een zoon en 2 dochters. Nou, wat is er allemaal gebeurd? Het echtpaar belandde zaterdagmiddag met de auto op de kop in de gracht in de binnenstad van Kampen. Het water ligt daar meters lager dan de weg. En ja, ik zie de foto hierbij staan en ik heb ook een periode gehad, kwam ik ook regelmatig daar in de binnenstad van Kampen. En ja, ik heb volgens mij op datzelfde plekje ook wel geparkeerd. Dat is gewoon langs de weg. Staat tussen het water, tussen de gracht en die parkeerplek staat dus wel ja, een soort hekje. Zo'n buis op zo'n misschien ja, 20 centimeter hoogte. Nou, wat is er gebeurd als ik het hele verhaaltje zo begrijp? De auto stond daar geparkeerd, is achteruitgereden vanaf de parkeerplaats. Heeft toen een andere auto geramd en is toen weer vooruitgereden. Over dat hekje heen en toen op de kop in het water. Nou, omstanders sprongen wel direct in het water. Ze deden alles om de twee te redden. Alleen dat is allemaal niet gelukt. Heel triest verhaal dus afgelopen zaterdag daar in Kampen.

0: pizza.
1: Oh, mag ook iets dichterbij hoor. De Venga Boys waren dat en we're going to Ibiza. En we hoorden ook nog Blondie met de Nies. Het is inmiddels 10:10. Fijn dat je luistert naar Roe.fm en blijf luisteren. Ja, vakantieperiode en de vakantie hakt er financieel in. Boosdoeners zijn vooral de hogere prijzen bij hotels en campings. Maar hoho, let ook op de benzineprijzen. Want vakantierit met de auto dreigt namelijk een dure grap te worden. Kruipt de benzineprijs naar 3 euro misschien wel? Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt dat de commerciële olievoorraden uitgeput raken. Oftewel opraken. Torenhoge benzineprijzen, maar ook dieselprijzen zijn geen nieuws meer. Alles went. Maar dat neemt niet weg dat de brandstofcrisis nog altijd verergert. De kans dat benzineprijzen de komende maanden substantieel gaan dalen is miniem. Het hoofd van het Internationaal Energieagentschap zegt daarover dat er nog maar voor een paar weken voorraad is als gevolg van de oorlog in Iran en de sluiting van de Straat van Hormuz voor de scheepvaart en dan in het bijzonder natuurlijk de olietankers. Zijn waarschuwing komt aan de vooravond van een periode met grote vraag naar olie, onder meer omdat het noordelijk halfrond op vakantie gaat. Eén ding is zeker, er zal geen Nederlander zijn die deze vakantie de grens met België passeert met een volle tank. Want bij onze zuidenburen kun je bij een prijsvechter nog voor 1,80 euro per liter tanken. Ook in Frankrijk en Duitsland is benzine te koop voor minder dan 2 euro, mits er niet langs de snelweg wordt getankt.

Gloria Estefan en Oye Mi Canto. Bijna het eind van het eerste uur van het Muziekmuseum. En ik zat net nog eventjes, terwijl Gloria Estefan aan het zingen was, te denken over die hoge benzineprijzen en dat tanken. Want in dat verhaaltje kwam dus naar voren. Heel veel mensen zullen dus niet met een volle tank de grens overgaan. En proberen toch met zo weinig mogelijk benzine in de tank bij het eerste buitenlandse tankstation te komen. Alleen, ja, ik ga binnenkort ook nog weer een weekendje naar de United States of Germany. Alleen, ik heb mezelf ooit aangewend om met een volle tank op reis te gaan. En waarom? Nou ja, ik wil altijd graag weten hoeveel brandstof ik gebruik op zo'n reisje. Dus vandaar, ja. Dus ja, ik denk dus toch dat ik maar, wel weer gewoon eventjes aftank. En dan, kopje cappuccino erbij. Dus dat gaat allemaal goed. Nee, gewoon met een volle tank weg. Dus ik denk ook dit jaar toch maar weer. Ik zei het al, bijna het eind van het eerste uur van het Muziekmuseum. Betekent dat we er nog ruimte hebben voor eentje. En wat voor eentje? Sofia van Alvaro Soler.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Filipijnen is de zoektocht naar overlevenden gestaakt bij een ingestort hotel in aanbouw. Het gebouw van 9 verdiepingen hoog bezweek afgelopen weekend na een zware onweersbui. Er worden nog 16 mensen vermist, maar de hoop om hen nog levend te vinden is opgeheven. Het dodental komt daarmee op 20. De meeste van hen waren bouwvakkers die werkten aan een 10e verdieping op het gebouw in de Filipijnse stad Angeles. Tientallen mensen konden wel uit het puin worden gered. 7 passagiers van een stadsbus zijn vanochtend gewond geraakt in Waalre. De bus kwam in botsing met een vrachtwagen op een rotonde in het Noord-Brabantse dorp. De stadsbus raakte flink beschadigd, meerdere ruiten liggen eruit. Het glas ligt op de stoelen en op de grond. De gewonde passagiers zijn ter plekke nagekeken en naar de huisarts gestuurd. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Voor zover bekend zijn daar geen gewonden. De politie doet nog onderzoek. Het aantal scholieren dat eindexamen doet in Arabisch of Turks neemt snel toe. Vaak zijn het leerlingen die de taal vanuit huis al spreken, maar meer willen leren over hun culturele achtergrond. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in Turks of Arabisch. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden en in het zuiden lokaal 33 graden. Morgen weer wat koeler, het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Arnhem richting Oost tussen Knoopend Valburg en Ravenstein 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland, die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek, bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
5: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
6: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
7: 105.5. Dit is Lou FM. deze week op uw lokale radio de Lou FM Botterschijf.

0: Dennis Franke samen met de Golfbrekers en jij bent de zon. En daarvoor de bottenschijf voor deze week. Marco Kraats en Lange Frans. Als de zon schijnt natuurlijk het nummer wat we kennen van André van Duin. Maar dan met een iets andere tekst. Dus vandaar. En André van Duin komt straks zelf ook nog weer langs met Als de zon schijnt. Dus het kan allemaal niet op wat betreft de zon. Het is inmiddels 10:50 van harte welkom bij een uurtje Poldergoud. Uurtje verstaanbare liedjes hier op Loe FM als zijnde het middelste uur van het Muziekmuseum. Ja, we hadden het vanochtend al eerder over dat ongeluk afgelopen zaterdag in Kampen. Vanochtend in het nieuws, zojuist in het journaal, ook alweer een ongeluk in Waalwijk. En als we dan toch met de ongelukken bezig zijn. Volgende is gebeurd in Oenen, iets dichterbij dus. Een kleine bakwagen is bij Oenen namelijk vanochtend frontaal op een grote graafmachine gebotst. De bestuurder van dat eerste voertuig, die kleine bakwagen, raakte daarbij zwaar gewond en moest door de brandweer worden bevrijd. Het ging vanochtend rond 7:15 mis. Daar in Oenen botsten de twee voertuigen frontaal op elkaar. En hoe dat kon gebeuren, dat is niet bekend. De bakwagen ligt totaal in de kreukels. De bestuurder moest er door de brandweer uit worden gehaald en is vervolgens zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Er kwamen meerdere ambulances en brandweerwagens naar de plek van de botsing toe. Er was ook een traumahelikopter opgeroepen, maar die werd geannuleerd. Nou, de foto die ik daarbij zie staan, wat moet ik me voorstellen bij een kleine bakwagen? Nou ja, dat is zo'n klein vrachtwagentje met zo'n open laadbak die je ook wel op campings ziet rijden. Dus niet zo'n grote vrachtwagen, maar meer zo'n klein vrachtwagentje. En die is dus achterop zo'n hele grote graafmachine gebotst.
1: Dit is Loe FM, jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Loe FM.

0: Amsterdamse makkers, ik zei het al eerder vanochtend, stond ook bij Dries op de playlist van vanochtend. Alleen hij is er niet aan toegekomen, door wat voor omstandigheden dan ook. En ik had toestemming van Dries om hem te draaien. De zomerzon van de makkers, daarvoor ook nog mooie dag van ja. En het blokje van drie begon met Agda en de Munnik en het regent zonder stralen. Ja, fijn dat je luistert naar Lou FM. Dries die vertelde vanochtend bij de programmering voor vandaag ook al dat Jeanette straks bij van 12 tot 2 de middag matinee achter de microfoon zit. Alleen Jeanette is vandaag verhinderd en de honneurs worden waargenomen door EB, oftewel Egbert, straks bij van 12 tot 2 achter de microfoon bij de middag matinee.
1: Gezellig staan het Veemuurmeer. 24 uur per dag. Radio met glimlach.

0: Jan Smit, als de morgen is gekomen. En daarvoor, ja inderdaad, André van Duin, als de zon schijnt. En hij zong ook met iemand anders. Dus ja, net zoals Marco Kraats en Lange Frans met het nummer Als de zon schijnt, deed André dat ook. Alleen, ik weet eventjes niet met wie, maar ik hoorde wel een andere stem daarbij. Nou, is ook niet zo belangrijk. Hey, voor diegenen die regelmatig luisteren naar Lou FM en... Dat is een goede zaak. Blijf luisteren. En degene die dan ook luisteren naar collega Aad Withaar met Studio Elburg. Die horen Aad nog wel eens regelmatig zeggen. Ik had zojuist even contact met iemand van de ANWB verkeersinformatie. En dan noemt hij een naam erbij. Nou ja, op een gegeven moment hoe Aad dat allemaal voor elkaar krijgt, weet ik ook niet. Maar in ieder geval, hij noemt dan ja, gewoon die naam. En die naam hoor je dan iets later op de radio. Nou Aad, ik kan je vertellen. Ik heb zojuist contact gehad met Mart de Kruif. En Mart de Kruif, ja, dat is ook niet de eerste, de beste. Dat is ook een bekende Nederlander, want die vertelt mij het volgende. De Koninklijke Landmacht die stopt voorlopig volledig met oefeningen in Gelderland, waarbij explosieven, open vuur en pyrotechniek worden gebruikt. Dat meldt het krijgsonderdeel op sociale media. De reden is dat het risico op natuurbranden in de provincie vandaag is verhoogd naar fase 2. Eind vorige maand, weten we het nog, braken meerdere natuurbranden uit tijdens militaire oefeningen in onder meer Gelderland, tussen haakjes, het harde, maar ook Noord-Brabant. Daarna gaf het ministerie van Defensie aan te werken aan een aanpassing van de regels voor oefeningen in droge periodes. En ja, die aanpassing van die regels, dat moet allemaal nog voor de zomer klaar zijn. Alleen, ja, er is nu één probleem. Die aanpassing is nog niet klaar en de zomer is er al wel. Nou, flexibel als ze zijn, hebben ze dus nu de oefeningen opgeschort. En de landmacht die laat weten de oefeningen pas weer te hervatten als het risico op natuurbranden weer gedaald is naar fase 1. Met dank dus Aad aan Mart de Kruif.
1: Dit is Lou FM, jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM.

Kenaar, het leven valt best mee. Ja, ik zei het al eerder vanochtend. Het hoofd koel en de voeten warm, heel belangrijk met de huidige temperaturen. We hoorden ook nog Het is een nacht van Guus Meeuwis. En het blokje van drie begon met Jannes als het zonnetje schijnt. De wolf. Ja, provincies moeten sneller kunnen ingrijpen als een wolf gevaarlijk gedrag vertoont, vindt althans het kabinet. Maar juist de vergunning die alvast klaar moet liggen voor afschot na een ernstig incident krijgt nu stevige kritiek van de Raad van State. Voor de Veluwe, waar de wolf al langer onderwerp van discussie is, kan dat gevolgen hebben voor de vraag hoe snel de provincie straks mag handelen. De aangepaste regels moeten duidelijk maken wanneer provincies mogen ingrijpen bij gevaarlijke situaties met wolven. Dat kan dan gaan om het vangen van een wolf of in het uiterste geval het doden van het dier. Voor Gelderland en in het bijzonder hier op de Veluwe zijn de nieuwe regels belangrijk. In de regio wordt al langer gesproken over de aanwezigheid van wolven. En daarbij gaat het onder meer over incidenten, schade aan vee, tussen haakjes schapen, en ook de vraag wanneer de provincie mag ingrijpen. De Europese beschermingsstatus van de wolf veranderde in 2025 van strikt beschermd naar beschermd. Nederland moet die wijziging nog verwerken in de eigen wetgeving. Is nog steeds niet gebeurd. De regels waar nu over wordt gesproken zijn nog een concept en dus nog niet definitief.

Jeroen van der Boom, en jij bent zo. En het was de zogenaamde Chica Cobana uitvoering. Nou, leek wel heel erg op die andere uitvoering van Je Bent Zo, maar zal ongetwijfeld iets ander muziekje onder zitten. Hey, bijna het eind van het uurtje Poldergoud, zo dadelijk het journaal van 11 uur. Daarna de botterschijf voor vandaag Marco Kraats en Lange Frans als de zon schijnt. En daarna spreken wij elkaar voor het derde en laatste uur van vandaag van het Muziekmuseum.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In België is een trein op een schoolbusje gebotst. Volgens de VRT zijn daarbij meerdere doden gevallen. Het ongeluk gebeurde vanochtend rond 8 uur op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Op een foto is te zien dat een busje op zijn kant ligt en dat de voorkant in elkaar gedeukt is. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Zij zijn geëvacueerd. Defensie oefent in Gelderland voorlopig niet met explosieven en open vuur. Die maatregel wordt genomen omdat het risico op natuurbranden momenteel hoog is. Een paar weken geleden ontstonden er branden op meerdere defensieterreinen in Nederland nadat daar oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een explosie zou een grote ravage en ook gifwolken kunnen veroorzaken. De brandweer heeft nu de temperatuur in de tank verlaagd en daardoor is ook de druk afgenomen. Een groot deel van de geëvacueerde omwonenden in Californië mag weer naar huis. De rest moet wachten tot de tank is leeggepompt. In Sydney is een lichtshow met drones gisteren letterlijk in het water gevallen. De tientallen drones vielen ineens uit de lucht in het water van de haven. Het publiek stond op veilige afstand, maar Australische media schrijven dat het een wonder is dat er niemand gewond is geraakt. Volgens de organisatie ging het om een technisch probleem. Sabotage wordt uitgesloten. Het weer volop zon en vandaag blijft het droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij Loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06-209-90800.
5: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

0: Keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

0: lekker man.
1: In de ether, op de kabel, DAB+ en online. Dit is Lou FM met Bart van Dijk.

0: Ja, ja, zei
1: je. Hij
0: wou nog wat zeggen. Want ik wou eigenlijk zeggen, ja, zeg dat maar eens na wat hij zingt of wat hij eigenlijk rapt, deze Gustava Lima met Ballada. Daarvoor hadden we de bottenschijf voor deze week. Week 22, Marco Kraats en Lange Frans en Als de zon schijnt. Nou, dat doet hij zeker. Uitbundig, straks meer daarover. Want vandaag, Dries die zei het vanochtend ook al, hij tipte het al eventjes aan. Waarschijnlijk vandaag een nieuw warmterecord. Nou, dat kunnen we alvast bijschrijven, maar zo zei ik al, straks meer daarover. Wat gaan we nog meer doen? Nou, kijk ook nog even terug op het afgelopen Pinksterweekend. De opwekking hier bij Biddinghuizen en ook zo'n last van de warmte. Nou, we hebben een aantal tips. Hoe hou jij of hoe houdt u het huis koel? Straks meer daarover. Gewoon blijven luisteren naar Lou FM.
2: Dit is Lou FM. Jouw streekradio met Bart van Dijk.
3: Lou FM.

0: De Gibson Brothers en Cuba, daarvoor Ferrari en Sweet Love. Ja, dat kan. Een beetje zweterig. De liefde, vandaar dus Sweet Love. Ik zei het al, ook zo'n last van de warmte. Nou, op de website van Lou Media een aantal tips om het huis koel te houden. Deze week brengt een paar flinke warme dagen met zich mee. Afgelopen Pinksterweekend, zaterdag en zondag, maar ook gisteren dus tegen het kwik flink. En ook deze maandag, gisteren dus tweede Pinksterdag, ging het op veel plekken richting de 28 graden. Met die temperaturen valt het niet mee om je huis, maar ook je hoofd koel te houden. Vandaar dus die tips. Daarom hier wat tips op een rij. Het is niet zomaar iets dat ik hier verzin in de studio van Lou Media. Nee, het is een lijst met tips samengesteld op basis van adviezen van de GGD, Milieu Centraal, verschillende blogs en reacties van mensen op sociale media. Uiteraard wordt vaak geadviseerd om het huis beter te isoleren of een airconditioning te installeren. Maar ja, die opties zijn niet altijd haalbaar in slechts een paar dagen tijd. Dus die laten we verder buiten beschouwing. Nou, een klassieke tip. Zet de ramen en deuren tegen elkaar open en laat het lekker doorwaaien. Maar doe dit wel 's avonds, 's nachts of 's ochtends vroeg. Anders laat je de warmte alleen maar binnen en houdt de boel overdag dus juist dicht. En nu, heel belangrijk, vrees niet voor tocht. Want volgens de GGD word je van tocht niet ziek. Al kun je bij hevige tocht wel stijve spieren krijgen. Maar als de temperaturen echt zo stijgen, zal dat niet snel gebeuren. Wel stijve spieren of een stijve nek, maar dus ja, dat komt niet door tocht. Dat is een ding wat zeker is. Eenvoudige manier om hete huiskamers voor te zijn, is de zonwering dicht te doen. Staat de zon op de ruit, rol dan het zonnescherm uit. Als je dat tenminste hebt. Het mooiste is natuurlijk als je rolluiken hebt. Maar ook aan de binnenzijde kun je de zon uit huis houden. Het is ook mogelijk een zonwerend doek aan de buitenzijde op te hangen. Dus doe de gordijnen, jaloezieën of rolgordijnen dicht. Duisternis is altijd prettiger dan de hitte. Dan de apparatuur. Veel apparaten geven warmte af. Worden ze niet gebruikt, laat ze dan ook uitstaan. Hang de was buiten en laat het droger dus ook uit. Eet 's avonds, in die voorradig een frisse salade. Dan hoeft de oven of het fornuis ook niet aan. Dan, heel belangrijk, koel creatief. Een ventilator. Nou, ventilatoren verplaatsen eigenlijk alleen maar lucht. Zet er daarom op een koeler moment van de dag eentje voor een open raam om frisse lucht naar binnen te blazen. Online kom je ook vaak de tip met de bevroren fles tegen. Het komt neer op het volgende. Vries een fles water in en zet de bevroren fles voor een ventilator. De ventilator blaast dan koude lucht door de kamer. En een andere tip is, ja, het wordt steeds spannender, een nat laken ophangen voor een open raam. Naar binnen waait de lucht, wordt dan ook licht gekoeld. Al met al is het nog eventjes afwachten hoe heet de komende periode verloopt. Nou, maar met de tips die we net gaven, houd je het huis toch al snel een paar graden koeler. Vandaag zal dat moeilijk worden, want ja, ik vroeg me dus net af in het artikel hoe heet wordt het de komende periode. Nou, afgelopen Pinksterweekend is het al behoorlijk heet geweest. En Dries vertelt het vanochtend ook al. We zijn vandaag op weg naar een hitterecord, want mogelijk wordt het vandaag de warmste 26 mei ooit.
1: Dit is het Muziekmuseum met de allerlekkerste evergreens.

1, 2, 3, 4.

Sam the Sham en de Pharaohs en Woolly Bully. De Reggae Night werd bezongen door Jimmy Cliff en Happy was van Pharrell Williams. Inmiddels door de klok van 11:30, je luistert naar Lou FM. Het muziekmuseum tot aan 12:00, straks van 12 tot 2, de middagmatinee. Vandaag niet met Jeanette, is verhinderd, maar Egbert zit achter de microfoon. Oftewel de middagmatinee met EB van 12 tot 2. Ja, we hadden zojuist de cool tips, om het zomaar eens te zeggen. Ik kreeg zojuist een appje waar het vandaan kwam.

0: 20 mei tropische temperaturen verwacht. Er zitten al heel wat zomerse dagen op, maar vandaag wordt het dus echt tropisch. Temperaturen lopen vandaag richting de 33 graden en daarmee wordt het waarschijnlijk de 26e mei, de warmste 26e mei ooit. Nou, er zijn een aantal live blogs waar je dat allemaal na kunt lezen wat je moet doen. Nou, we hadden zojuist al de tips. Maar natuurlijk ook heel belangrijk. Drink water, smeer zonnebrandcrème. En, ook belangrijk, draag een petje. Ja. Nou, of dat allemaal klopt en of dat allemaal werkt, weet ik ook niet. Het schijnt ook bij sommige helpdesken van de computer. Daar zeggen sommige medewerkers, bijvoorbeeld als je scherm flikkert. Ja, zet dan je laptop eventjes aan en uit. Kan dat niet anders? Ja, natuurlijk wel. Maar nogmaals, veel drinken, tenminste koel drinken. Veel smeren, zonnebrandcrème en dan nogmaals dat petje. Nou, laten we het tropische weerbericht er maar eens bij pakken. Temperatuur loopt in de loop van de ochtend vlot op en de maxima komen uit op 29 tot 31 graden. En daar gaan we weer. Daarmee is de kans dus groot dat het de warmste 26e mei ooit wordt sinds de metingen worden uitgevoerd. De zon die schijnt dus flink en het is overal droog. De noordenwind is zwak tot matig, maar trekt in de avond wat aan, waardoor de temperatuur in het noorden enkele graden daalt. In het midden en zuiden van het land blijft het nog lange tijd zonnig en warm. Morgen, woensdag, Ja, toch, morgen woensdag. Ja, ik zit hier even wat dingen door elkaar te halen. Morgen woensdag komt vanuit het noorden koelere lucht. En in het noorden wordt het dan morgen zo'n 16 tot 19 graden. Dus toch al met al wel een graadje of 10 minder. Het midden en het zuiden blijft het morgen nog wel goed warm. Met zo'n 20 tot 25 graden. En het blijft dus zonnig en droog.
1: Dit is Lou FM. Jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Blue FM.

0: Ja, ja. Was bij het vorige uur nog blijven liggen, maar hij kon nog net hier ook in het buitenlandse gedeelte van het muziekmuseum. Want ja, ook nog een paar Engelse dingetjes tussendoor. Oude Maasweg was dat van de Amazing Stroopwafels. We hoorden ook nog John Denver met Thank God I'm a Country Boy. En The King himself, Elvis Presley, met Return to Sender. Ja, afgelopen weekend dus. Opwekking hier in de polder. En tijdens opwekking wordt er gezweet op plekken waarvan ik niet wist dat ik daar kon zweten. Nou weet ik niet of die juffrouw dat zegt die op de foto staat afgebeeld. Foto gemaakt bij opwekking 2026 zweten, geloven en zingen. Of dat iemand anders dat zegt, maar is ook niet zo belangrijk. 50.000 christenen zongen in de volle zon daar tijdens opwekking. Elk hoekje schaduw in de polder daar is bezet. Extra EHBO'ers staan paraat. En dan stelt iemand op het podium de vraag: zijn jullie ook zo dankbaar voor dit warme weer? Nou, ja, er is een lauw applausje dat volgt. En er is ook iemand die zegt: ja, het is wel fijn dat het niet regent. Aldus iemand in het publiek. Nou, het is allemaal begonnen bij de kleine dingen op het podium. Klinken herhaaldelijk oproepen om te blijven drinken. De opwekking-app stuurt pushmeldingen drink, drink, drink. En er zijn ook extra waterpunten neergezet. In elk hoekje schaduw op het terrein, ja, daar zit wel iemand. Onder bomen, doeken, hekken en zelfs in de schaduw van de ledschermen zitten mensen weggedoken. Opwekking begon afgelopen donderdag en duurde tot en met gisteren. Het hele Pinksterweekend is er muziek, waren er lezingen en wordt er gebeden daar in biddinghuizen. Voorbeeldje, Rieneke en Roland, ze komen uit Wezep en ze hebben een plekje onder een boom gevonden. Achter hen zit een stel ovenbaked chips te eten. Een eindeloze stroom mensen trekt voorbij richting het plein waar gezongen gaat worden. En dat is zeker gebeurd daar. Opwekking 2026, het zit er weer op. En er zijn nu al mensen die kijken uit naar volgend jaar. Opwekking 2027.
1: Dit is het Muziekmuseum met de allerlekkerste evergreens.

Soul Sister and the Way to Your Heart. Bijna het eind van deze dinsdag editie van het Muziekmuseum. Het programma gaat er even wat tussen, maar het is er weer morgenochtend tussen 9 en 12. En zullen we weer afspreken dan? Laten we dat maar doen. Zo dadelijk van 12 tot 2 de middagmatinee. Met EB vandaag, niet met Jeanette, maar met Egbert achter de microfoon. Vanmiddag ook nog de topmiddag met inderdaad GJ Top. En natuurlijk vanavond ook het programma Stemloos met Ben Ransdorp. Hey, houd even in de gaten. Temperaturen, hoofd koel, voeten warm en maak je als het kan niet te druk. Zoals gezegd, wij spreken elkaar morgen weer. Hele fijne luisterdag met Lou FM en graag tot morgen.

0: Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een trein en een schoolbusje in het Belgische Buggenhout zijn meerdere mensen omgekomen. Ook raakten verschillende mensen gewond in de plaats tussen Antwerpen en Brussel. In het busje zaten 7 schoolkinderen, hun begeleider en een chauffeur, meldt de VRT. De meeste kinderen zitten op een middelbare school voor speciaal onderwijs. De Belgische politie wil nog niks kwijt over het aantal slachtoffers, omdat nog niet alle familie is geïnformeerd. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. De spoorwegbeheerder zegt dat de spoorbomen dicht waren en overweglichten rood waren. Oekraïne heeft 60 pick-up trucks uit Nederland ontvangen. De Nederlandse Defensie schafte ze aan en zette de voertuigen vrijdag in Almelo op een trein richting het oosten. Het gebeurde in het geheim om te voorkomen dat het transport zou worden aangevallen. De wagens zijn bedoeld voor het dronecommando van de Oekraïnse luchtmacht, waar Nederland mee samenwerkt. Met de terreinwagens kan personeel worden verplaatst en in de laadbakken kunnen lanceerplatformen worden gemonteerd. Defensie oefent voorlopig niet met explosieven en open vuur in Gelderland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Limburg. In die gebieden is het risico op natuurbranden te hoog. Een paar weken geleden ontstonden er binnen 2 dagen branden op 4 defensieterreinen in Nederland nadat er oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. Het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Frankrijk hebben te maken met extreme hitte voor deze tijd van het jaar. De temperaturen liggen tussen de 35 en de 40 graden en dat is zo'n 5 tot 10 graden meer dan anders. Meteorologen noemen deze hittegolf opmerkelijk. Eind van de week zullen de temperaturen iets dalen. Het weer volop zon vandaag. Het blijft droog. Op de meeste plaatsen wordt het boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. File in het midden van het land op de N50 Emmeloord richting Zwolle voor Campus Zuid 8 kilometer met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland, die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek, bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
5: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
6: Deze week op uw lokale radio de Lou FM Botterschijf.

Ja, dat was Phil Collins met You Can't Hurry Love. En daarvoor was de bottenschijf van deze week Marco Kraats. En Lange Frans als de zon schijnt. Nou, die schijnt ontzettend veel. Had u natuurlijk ook wel zelf in de gaten en anders wel gevoeld. Welkom in het programma Middag Matinee met EB. Vandaag tot 2. En vandaag heb ik het over dinsdag 26 mei alweer. Oftewel nog een paar dagen. Dan zitten we al in juni. Maar in ieder geval, ik heb vandaag even de eer om het te presenteren. Jeanette had even wat andere bezigheden. En die kon helaas niet. Dus werd ik gevraagd om even in te schakelen. Nou, geen enkel probleem. Kwam hier toevallig toch langs. En het is hier lekker cool. De airco staat dan. De koffie is ook heerlijk. Dus wat dat betreft, het kan niet beter. En dan ook nog mooie muziek draaien. En natuurlijk wat nieuws en het weer. We gaan alles erbij pakken. Zoals het bekende recept van Middag Matinee met EB. Uiteraard gaan we straks het weer. U hebt het ook al gezien. Ik heb ook een weerkaartje net gezien. Is het niet alleen geel, oranje. Het is zelfs rood. En dat zijn cijfers en in ieder geval beelden die we normaal van Spanje zien vroeger. En tegenwoordig is dat ook gewoon in Nederland. En de zomer moet nog beginnen. Dus waar zal het eindigen? We weten het niet. We gaan het allemaal straks bekijken. In ieder geval, we gaan ook genieten natuurlijk van de muziek en alles wat voorbij komt.

Dat is Diana Ross met de Supremes Reflection. Ja, voor degenen die wat later zijn ingeschakeld, u hoort inderdaad naar de lokale omroepen met het programma Middag Matinee met EB. We zijn vanmorgen natuurlijk weer uiteraard begonnen met Dries. Die was gisteren niet in verband met de Pinkster, maar ik heb begrepen, ik heb het zelf niet gehoord. Ik was even onderweg nog, maar in ieder geval Dries is vanmorgen weer gestart met zijn wakker worden muziek en programma natuurlijk. En altijd lekker wakker worden met de programma's van Dries. Zeker van elke dag van 7 tot 9, de ochtendspits. Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag is traditioneel de start van de lokale omroep met de ochtendspits van Dries Smit. Daarna natuurlijk Bart van Dijk, het Muziekmuseum. Bart, bedankt nog voor de samenwerking en natuurlijk ook voor de uitzending. Het programma van vanmorgen. En ik zou zeggen, pas even op voor de hitte. Het is heel erg warm buiten. Hier valt wel mee. We hebben de airco aan. En ook in de auto, Bart. Maar mocht je naar buiten gaan, niet te lang. Snel weer naar binnen. Want het is een gevaarlijke situatie wat weer betreft. We gaan naar de 31 graden volgens mij. We gaan het straks even bijpakken. Maar in ieder geval, Bart, bedankt. En ook natuurlijk Dries voor de ochtendprogrammering. We hebben nu middag matinee met EB. En hierna is het natuurlijk een verschrikkelijke mooie topdag. Want Gerrit-Jan Top, die zal natuurlijk de programma's doorzetten hier tussen 2 en 4 uur. Of die hier is in de studio, dat denk ik wel. Geen bericht van gehad, dus we gaan er wel vanuit dat hij hier straks zit. Ook daarna mooie muziek. En dan hebben we nog Brigitte Hemming met het collegeverhaal, oftewel vanuit het college. En Ellen en Rob, die zullen ook aanschuiven van 6 tot en met 8 uur. Daarna Stemloos met Ben Ransdorp. En dan hebben we nog de herhaling van het programma WWW. Wat willen we weten? En er was helaas niks te willen weten gisteren, want toen was het Pinkster en Rob was afwezig en ik was ook vinnende. Dus wij waren er niet, dus ik denk dat het een herhaling is van wat er op dat moment gebeurde. Daarna ook weer mooie muziek. Dat is de programmering van vandaag, dinsdag 26 mei. En ik zou zeggen, blijf luisteren en genieten van Lou FM.

Ja, dat waren de Beatles rock'n'roll music. En daarvoor was de Dolly Dots met All the Roses. Nou, er is ook geen weer voor om rozen te plukken nu, want het is veel te warm. Maar goed, dat komt vanzelf wel goed. We gaan even naar de beurs even. En ook natuurlijk het nieuws in de wereld. Dan hebben we het over Amerika natuurlijk. En het is een mooie combi, want Amerika heeft weer nieuwe aanvallen uitgevoerd op de Iraanse... op het Iraanse gebied, het land daar op de rand, raket. De installaties waar de raketten staan, dus oftewel de lanceerinstallaties van de raketten. En ja, dat heeft ook gelijk weer te maken met de beurs natuurlijk, want we waren gisteren helemaal positief. Tenminste, de beurs die was heel erg, de Ajax was super juichend gisteren in verband met... de positieve berichten dat er dus een vredesonderhandeling zou zijn. Oftewel snel vrede na de heropening van de straat van Hormuz. Dus iedereen was positief. De hele wereld rep en roer. En de beurzen knalden omhoog. Maar het is ook met een dag weer gebeurd. Dat komt door dezelfde regering, moet ik zeggen. Amerikaanse centraal commandant voerde dus nieuwe aanval uit op de Iraanse raketlanceerinstallaties en boten die volgens Washington bezig waren met het plaatsen van mijnen. Tegelijkertijd zei president Trump dat de gesprekken met Iran goed verlopen waren. Al waarschuwde hij er wel voor dat er alleen ruimte is voor een goede deal of helemaal geen deal. Vooral de straat van Hormuz blijft cruciaal. Volgens de oud-CIA-directeur David Petraeus lijkt Iran onder druk te staan, maar kan een vredesakkoord alleen slagen als de vaarroute zonder voorwaarden wordt heropend. Dat is belangrijk voor de oliemarkt, maar volgens de expert voorraden in Azië al richting minimale niveaus bewegen en Europa en de VS in juli mogelijk tekort te kunnen voelen. Dus het is weer spannend, in ieder geval daardoor de Ajax naar beneden. Hoe het helemaal gaat met Ajax gaan we er zo even bij pakken.

dat is Gertje Timmerman met Brandend Zand. We kennen natuurlijk ook het Brandend Zand van Anneke Greunlo. Is ook mooi, maar deze is ook best wel te doen. In ieder geval, het zand brandt inderdaad. Vooral als je op strand bent. Ik denk dat je wel de slippers aan moet doen. Wil je de voeten niet verbranden. We gaan het er zo even bij pakken weer. Maar ik had dan net even over de Ajax. En de Ajax, dat ging niet goed in verband met dan weer opnieuw aanvallen. Zoals gezegd door Amerika op Iran. Maar we hebben even de lunch-update gepakt en de Ajax trekt weer wat bij. En waarschijnlijk zijn er weer wat gesprekken gaande, want hij stijgt weer iets omhoog nu. En er staat op een klein minnetje 0,24%. Europees ook iets in de min, 0,5% de Europese en de Nasdaq die zit op 0,24. De Japanse die zit iets in de stijging weer, 0,9%. En dat ging van 0,5 naar 0,9. En ook de DAX, oftewel de Duitse, die zit op 1,44 in de plus. Dus er is geen echt paniek onder de beleggers. Ondanks al die berichten, elke dag heen en weer natuurlijk. De stijgers van vandaag is op de beurs de BAM, die zit met 2,16. De BSI zit op 2,09. Air France is gestegen naar 2,07. En de absolute stijger is Heijmans met een 6,14. De dalers dan, AMSL, dat gaat iets omlaag met 1,8. En Exor, dat zit op 1,8 in de min. En Avantium en Fastnet 1,9 en 2,75.

Ja, have you ever seen the rain? Nou, we hebben die wel eens gezien, maar de laatste tijd zien we die weinig natuurlijk. En dat zal voorlopig denk ik ook nog niet gebeuren. Maar goed, we gaan het er even bij pakken bij het weerbericht. In ieder geval, dit waren de Creedence Clearwater Revival. Ook natuurlijk speciaal voor Maarten. Maarten, bedankt voor je bericht. Ik heb begrepen, je zit inmiddels thuis te werken. Nou, je kunt het ook niet beter hebben. Lekker binnen blijven, aircootje aan. Niet te veel naar buiten, want het wordt echt heel warm. En het is niet echt best om de hele dag in de zon te lopen. We gaan, zoals gezegd, er even bij pakken wat het weer is voor vandaag. En dat betekent dat we dus een hele warme dag krijgen. Ik heb zelfs gisteren al gemeld dat vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten in mei zal arriveren. En het is ook gelukt, want ik zie al berichten van 30, 32, 33 graden. En alles wat nog voorbij komt. Vanmiddag dan blijft het droog en zonnig. In grote delen van het land wordt het 30 tot 33 graden met het hoogste maximaal in het zuidoosten. Bij weinig wind kan het echt benauwd aanvoelen. En in het noorden waait een matige wind die van west naar noord draait. Aan de kust ligt de maximaal rond de 27 graden. En de Waddeneilanden ligt de middagtemperatuur rond de 25. Nou, dat is best wel te doen. En ik hoop dat het van het weekend ook zo is. Want als het goed is gaan we daar een rondje fietsen op de Waddeneilanden. En dan heb ik ook liever 25 als 35 graden. Ik heb gelukkig wel een elektrische fiets, anders begon het helemaal niet al natuurlijk. Aan het eind van de middag is de temperatuur in het noorden nog een kleine daling in. De zonkracht en hooikoorts is ook belangrijk op dit moment. De zonkracht ben gisteren of van het weekend ook verbrand. Zelf eigen domme schuld natuurlijk. Ik had natuurlijk de huid nog geen zon gezien en ik ga even op het bankje liggen langs het zwembad. Duik er vier keer in. Voelde dus niks. Alleen maar water en koud en wind. Ik denk, nou, dat gaat lekker. Tot ik de finale, of in ieder geval de herhaling. Nee, niet de herhaling. De verlenging van Ajax even moest beluisteren op de radio. En ook de doeltrappen of de

Er zit ook veel pollen in de lucht. En dan hebben we over de natuur natuurlijk. Geen andere pollen, maar in ieder geval graspollen. En heb je daar een allergie voor? Oftewel een pollenallergie of een graspollenallergie? Hou er daar rekening mee. Nou, voor mij is dat een beetje hetzelfde als de hooikoorts. Tenminste, dat denk ik, iemand die last van hooikoorts heeft hetzelfde probleem. Hou daar een beetje rekening mee. En vooral nu de boeren zijn ook aan het hooien, zag ik. En dat is natuurlijk het mooiste weer om het hooi even lekker droog te maken. En hup, op te slaan voor van de winter. Vanavond, we gaan eens even kijken, steeds meer plaatsen, dan steekt de noordelijke wind wat op en die veroorzaakt wat fikse temperatuurverschillen. Om 9 uur is het 16 graden Texel en 20 graden in Alkmaar en Groningen en 23 graden in Amsterdam. En 25 tot 27 graden in het oosten en het zuiden van het land. Dat is toch aan de zonsondergang, die temperaturen, en dat die zonsondergang is ongeveer 9:45. Later vanavond en vannacht trekt er wat bewolking over het noorden van het land. En de minima komen tussen de 11 graden in het noordoosten en 16 in het zuiden. Dan gaan we nog even naar morgen. Morgen is een afwisseling met wolken en zon. Een lokale bui, dat is niet verkeerd natuurlijk, kan in het zuidwesten kan voorkomen. Maar waarschijnlijk blijft het overal droog. Om 10 uur is het 14 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Dus morgen vroeg al bij een matige noordoostenwind. Morgenmiddag blijft het droog, zonnige periode en wat sluierwolking. En het is 16 tot en met 19 graden in het noorden. En 20 tot 23 graden in het midden en 23 tot 26 in het zuiden. Dus daar zit zowat een 10 graden verschil in. De wind die waait uit het noorden en noordoosten is veelal matig van kracht. En aan zee op het IJsselmeer kan het vrij krachtig waaien nog. Goed voor het zeilen. Morgenavond blijft het droog tot zonsondergang en om 10 uur is het van noord naar zuid 13 tot met 20 graden. In de nacht kan naar donderdag kan het in Noord-Holland, Noord-Nederland lokaal afkoelen tot een graad of 4. Ja, u hoort het goed, graad of 4. Ik weet niet of ze dat goed geschreven hebben, misschien moet het wel 14 wezen, wat lijkt me sterk, maar het zal toch wel zo wezen. Het zuidelijke deel van het land blijft de minima tussen de 8 en 12 graden. Daar hebben we het over 's nachts. Wie veel warmte in huis heeft, kan die nacht gebruiken om het laten afkoelen. Dus de ramen even openzetten. Wel zorgen we even dat er een gaasje voor zit, want anders komen de muggen ook mee. En heb je ook weer geen fijne nacht. Ik had er vannacht ook weer een. Er was gewoon echt één mug volgens mij in de hele nieuwbouw te vinden. En die zat bij ons op de slaapkamer. Dat is op zich ook niet erg, maar die weet aan mij echt vol gas aan te vallen. Ik sloeg alle kanten op, ballende groeien, dus de hele muur is ongeveer stuk. En die mug die ligt op de rug te lachen. Nou, vannacht zal ik hem wel tegenkomen. Ik ga dus even de buks erbij pakken als ik hem tegenkom. Dan is het gebeurd met hem natuurlijk, want ik word helemaal gek van die muggen. Goed, op vrijdag draait de wind naar het oosten en zuiden en voert een warme lucht aan. Het wordt op grote schaal zomers warm. En dat is het nu ook al. En in het zuiden kan het zeker zelfs tropisch worden met een maximum rond de 30 graden. Dan hebben we het over vrijdag. Het weerbeeld bestaat veel zon, later op de dag wat meer bewolking. En de kans op een lokale onweersbui is heel erg klein.

Ja, dat is Pieter Maffay met Doe, een heel bekend nummer. Die Duitse, dat is een zeer, zeer goed nummer. 1971, altijd mooi. We gaan nog even naar het laatste nieuws wat binnenkomt. Het kabinet haalt een streep door de verhoging van de AOW-leeftijd naar de druk van de vakbonden. Het kabinet haalt het plan om het AOW-leeftijd per 2033 sneller te laten stijgen van tafel. Op die manier hoopt de minister van Sociale Zaken Hans Veilbrief die vakbonden weer om de tafel te krijgen voor een groter sociaal akkoord. Dat melden de bronnen van RTL Nieuws en de NOS. Het kabinet komt hiermee vooral de werknemers tegemoet. Vakbonden protesteren fel tegen de nieuwe maatregelen van het minderheidskabinet D66, VVD en CDA. Ook werkgevers zagen het al niet zitten om de politiek, omdat de politiek, werkgevers en werknemers al jaren overleg hebben en de juiste afspraken gemaakt hebben. Onder meer de AOW-leeftijd. Het kabinet wil de maatregelen nemen tegen de oplopende kosten van de vergrijzing. Het verhogen van de leeftijd voor het staatspensioen is daar dan een van en zou op het termijn een kleine 3 miljard euro moeten opleveren. In het parlement was ook nauwelijks steun. In de Tweede Kamer werd nog afgesproken om het voorstel wat te verzachten. En in de Eerste Kamer was de meerderheid ronduit tegen de verhoging. En daarmee is de AOW-verhoging gedoemd te mislukken nog voordat er een officieel voorstel was ingediend.

Dat was de King Elvis Presley, Always On My Mind. En daarvoor Engelbert Humperdinck met de Spanish Nights. Nou, Spaanse nachten hebben we hier ook natuurlijk wat temperatuur betreft. Dus kun je gewoon hier in Nederland blijven. Hoef je niet in Spanje te gaan. Ik denk trouwens, als je naar Spanje gaat, dat het nog veel warmer is. En dat het van de zomer wel naar de 50 graden toe gaat. Ja, nou als het zo doorgaat in Nederland zal het ook niet veel anders worden. Want we zitten ook vandaag op de 33 graden maximaal. Dus best wel een temperatuur voor de maand mei. Ik geloof ook dat het een record was. Tenminste, wat ik het begrepen. In ieder geval de warmste dag ooit gemeten in mei.

het blijft prachtig, die André Hazes met zijn stem. Het is, ja, er is er maar één die dat kan, dat Nederlandse volk met een mooi nummer van voorzien. En dat is André Hazes. Heel veel heeft hij er gemaakt. We gaan er zo meteen straks nog eentje draaien. Maar als je die opzet, dan is het natuurlijk, staan we 1-0 voor. Ook al is het natuurlijk nog zo slecht, maakt niet uit. Hij kan de sfeer, de gezelligheid erin brengen. En zeker als je met z'n allen zit te kijken. Nou, wanneer gaat dat gebeuren? We hebben het over de WK voetbal 2026 vanaf donderdag 11 juni tot en met 19 juli. Dan zijn de wedstrijden van de FIFA, oftewel de WK 2026. En ja, daar gaan we straks even bijpakken wat schema's, de start en welke wedstrijden. Als vooral Nederland van belang is, dat doen we allemaal in het tweede gedeelte van middagmatinee met EB. Ja, het is dinsdag vandaag en dat is natuurlijk niet mijn radiodag normaal gesproken. Maar goed, ik was hier toch in verband met wat overleg en vergadering met andere omroepen. En Jeanette die was verhinderd, dus dan is het logisch dat ik even weer achter de knoppen ga zitten. En dat vind ik ook helemaal niet erg. En zeker vandaag niet, want we zitten hier lekker in de gekoelde locatie, oftewel de studio met de airco. En een lekker bakje koffie erbij. En volgens mij is de penningmeester ook al voorbij geschoven. Dacht ik net te zien in de vlucht. We gaan even kijken. Goed, we gaan eruit met de finale. En dan gaan we ons opmaken voor het journaal. En de berichtgeving van 1 uur en de reclame. En dan komen we na de tijd weer bij u terug bij het programma Middagmatinee met EB.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Velbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. In België zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. En ook de chauffeur van de schoolbus en een begeleider zijn om het leven gekomen. 5 kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Staatssecretaris Aerts verbiedt de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf. Een ruime kamermeerderheid wilde al dat het kabinet de overname van Solvinity zou tegenhouden. Solvinity is van oorsprong Nederlands, maar inmiddels in Britse handen. Aerts zegt de overname te verbieden vanwege de bescherming van het publieke belang. In de VS gelden wetten waarmee de Amerikaanse overheid de toegang kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Kyndryl reageert teleurgesteld op het overnameverbod en heeft altijd gezegd dat Nederlandse gegevens geen gevaar lopen na een overname. Jonathan Andic, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed 1,5 jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. Het weer droog en zonnig. Het is tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vielen in het midden van het land op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Voor knooppunt Hattemerbroek een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
5: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

Ja, het is een beautiful day, dat is het inderdaad. En daar mogen we ook zeker dankbaar voor wezen. Alleen soms kan het iets te warm worden voor sommige mensen. Dus, helemaal als je aan het werk bent, vooral buiten en in de wegenbouw. En natuurlijk ook die jongens van de asfalt. Rens en Brammetje zal ook lekker warm wezen. Misschien zit je op kantoor, maar ik denk dat je op de afvalmachine zit. Dus ja, diep respect ervoor, want het is echt zwart niet te doen. Lekker water bij je, blijven drinken en een hoedje op, een petje opzetten. Dan gaat het zeker allemaal goed komen. Goed, welkom terug in het tweede uur, het laatste uur van middag matinee met EB. Hier vandaag op dinsdag 26 mei. Normaal zit natuurlijk Jeanette hier ook, maar die was helaas verhinderd. En ik was toevallig in de buurt. Nou, het zou niet heel toevallig wezen, maar ik was in de buurt. En ik denk, nou, dan knallen we er even weer een uurtje of twee tegenaan in het middag matinee. En het, bekende recept is natuurlijk, het eerste uur hebben we al van alles al meegedeeld en in de wereldnieuws. We gaan het tweede uur natuurlijk het regio gebeuren erbij pakken. En zeker ook onze eigen lokale omroeppagina, oftewel loemedia.nl en de VRMG-groep. Het laatste nieuws wat hier in de regio, in de buurt gebeurt vandaag. En natuurlijk ook nog even een klein stukje op het weer. Ga ik gelijk even bijpakken. Daar heb ik dat grote weerbericht van in het eerste uur al medegedeeld. Maar voor degene die wat later is ingeschakeld, het wordt vandaag een 31 graden in Elburg ongeveer. De zon schijnt 80%, nou voor mij is het 100%, dacht ik. Maar in ieder geval windkracht 2, noordwest 2 en dat is een hele goede temperatuur. En zeker om niks te doen, dus pas even op en vooral insmeren. Want de zonnekracht is 5 tot 7. Dat betekent dat je tussen de 15 en 20 minuten gelijk gaat verbranden als je in de zon zit. Nou, ik heb het zelf ook meegemaakt. Hele rug doet me zeer, de blaren zitten erop. Ik kan niet in de stoel zitten, omdat ik iets te lang in de zon heb gelegen of mijn buikje naast het zwembad bij de Bremenberg. En ik had het niet in de gaten, want het was het windje was er en ik had al 3 keer of 4 keer een duikje genomen. Dus het was lekker afgekoeld. En ik bleef naar de radio luisteren omdat Ajax in de verlenging ging. En na die tijdstrafschop en toen ik rechtop ging zitten had ik het wel in de gaten dat dat niet helemaal goed is afgelopen. Tuurlijk moet je dan insmeren, krijg je van iedereen reactie, snap ik ook wel. Maar ik had ook niet in de gaten dat het allemaal zo ging en zou gebeuren. In ieder geval een goede les voor de volgende keer. En ook voor u dus, goed oppassen, insmeren. Want het is echt een hele strakke zon en echt wel gevaarlijk voor je lichaam. Dus blijf opletten en vooral insmeren en invetten. En de boel nat houden en dat is het allerbeste.

Ja, dat waren de mooie zangers van de Kumbai Dance Band. 70's. Ze hebben natuurlijk nog een paar nummers extra gemaakt. Deze was van 1982 weer. Dat was een zomerhit ook. Goed, we gaan even kijken het lokale nieuws. En dan pakken we de laatste nieuwsberichten er even bij van de VNG. Maar ook natuurlijk van het lokale omroep gebeuren of de website loomedia.nl. Ja, opmerkelijk bericht en eigenlijk volgens mij ook heel raar dat ze dat niet zelf in de gaten hebben, die slaapmutsen. Want ik zou je vertellen, de Defensie die schort per direct opnieuw alle oefeningen uit met explosieven, open vuur en pyrotechniek op het oefenterrein in Gelderland op. Ja, daar hoef je toch ook niet voor op school te zitten. Het is alleen al belachelijk dat ze erover nadenken om eraan te beginnen, want het is natuurlijk, de hele boel stond in de fik. En dan is wat half Nederland afgebrand. En dat kwam ook door de zon. En dat is nu natuurlijk weer het geval. De aanleiding is de verhoogde natuurbrandrisico in de provincie. En dat inmiddels is opgeschaald naar fase 2. En dat maakt Defensie vanmorgen bekend via platform X. Volgens Defensie blijven de activiteiten stilgelegd totdat het risico weer daalt naar fase 1. Nou, volgens mij moeten ze het helemaal niet doen. Het gaat om oefeningen op het militaire terrein in Gelderland, waaronder de Veluwe. Ja, de maatregel volgt enkele dagen nadat Defensie juist weer was begonnen met oefenen en met explosieven in de natuurgebieden. Dat waren eind april tijdelijk stilgelegd nadat bij de militaire oefeningen op meerdere plekken natuurbranden waren ontstaan. Onder meer op het artillerie schietkamp in het Harde woedde toen een grote brand, waardoor de brandweer dagenlang bezig was met blussen. Bij de hervatting van de oefening op 21 mei gold al een reeks aanvullende voorwaarden. Zo mochten explosieven en andere brandbare materiaal alleen nog worden gebruikt als weeromstandigheden dat toelieten en het risico op natuurbranden laag bleef. Ook moest rekening gehouden worden met de kwetsbaarheid van de natuur op de Veluwe. Defensie en provincie Gelderland hebben daarnaast afgesproken dat activiteiten met explosieven, open vuur en pyrotechniek, ik weet niet wat dat is, maar dat zal ook wel mee te maken, een beetje schiet gebeuren, direct opnieuw worden stilgelegd bij extreme droogte. En met het opschalen van het natuurbrandrisico naar fase 2 gebeurt dat nu ook daadwerkelijk. Nou, ik begrijp echt totaal niet dat ze nog over nadenken om sowieso wat te gaan knallen, ook al is fase 1 of 2, want ja, als wij daar met een sigaretje rondlopen krijgen een boete, worden we in de handboeien geslagen en opgesloten. En als je gaat barbecue, krijg je ook boetes en hun schieten er maar wat af, terwijl het helemaal geen zin. Ik zou zeggen, hou de minuutje gewoon lekker in de bux of in het pistool, want als het echt nodig is, dan hebben we dat hard nodig. En ik zou zeggen, zonder van de energie en vooral de minuutje die je nu wegknalt, want straks hebben we niks meer en nu staat de boel in de fik, dus het schiet allemaal niet op.

Ja, Laila, Laila van Demus Roussos. Ook altijd goed en altijd leuk om naar te luisteren. 1986 was dit nummer en ook alweer een tijdje terug. Ja, dan hebben we het over 40 jaar geleden. Goed, we hebben het over de zon gehad en over de natuurbranden en ook over de temperatuur. En ook over het weerbericht natuurlijk. Maar ja, iedereen houdt wel van zonnetje, maar het kan natuurlijk ook te fel of te veel wezen. In ieder geval, zoals ik net al vertelde, oppassen geblazen. Hou het vooral goed in de gaten. En dat de temperatuur, oftewel de zonkracht, erg extreem is. Dus insmeren in vet is heel belangrijk. Of in ieder geval oppassen met een hoedje om, petje op. Maar goed, het is genieten geblazen. Het kan een mooie dag worden. En zeker vandaag, want het is vandaag dinsdag. En als het dinsdag is, dan hebben we ook gelijk een topdag. Dat is standaard al, want Gert-Jan Top die is hier net geland. Hier zag ik net in de studio. Hij zit inmiddels zich even psychologisch en mentaal voor te bereiden voor zijn programma tussen 2 en 4. En dat wordt natuurlijk, zoals ik zeg, een topdag. Dat kan niet anders. Lekker aan een bakkie bij de airco. En daar gaan we straks ook naar luisteren natuurlijk. Maar we gaan eerst nog even de afronding doen van middag matinee met EB. Vandaag met Egbert Bos in plaats van Jeanette. Want die was helaas verhinderd. En we gaan er zometeen nog even het lokale nieuws erbij pakken. Wat er allemaal speelt in de regio. En wat er allemaal gaat gebeuren. Dat is de dag van vandaag.

Ja, aanvallen, nou dat gaat zeker gebeuren, tenminste hopen we maar. En dat Oranje kampioen wordt, dat hoop ik ook zeker. In ieder geval, het gaat binnenkort gebeuren. 11 juni is de aftrap en Mexico tegen Zuid-Afrika. We gaan dan naar het Nederlands. Nederland dat gaat voetballen, de eerste wedstrijd op 14 juni. En dat is tegen Japan. De wedstrijd begint om 10 uur. En dan hebben we de volgende, dat is een weekje later, of 6 dagen moet ik zeggen. Nederland tegen Zweden, een wedstrijdje begint om 9:00, 10:00, oftewel om 7:00 en daarvoor 10:00. Dus dat zijn nog tijden die te doen zijn. Want we hebben ook heel vaak al gehoord dat er ook wedstrijden midden in de nacht zijn. Dat heeft te maken natuurlijk met het tijdverschil in Amerika. En dat valt nog mee, maar de derde wedstrijd is Tunesië tegen Nederland. Oftewel Nederland moet tegen Tunesië. En ze moeten alle twee uit, want de wedstrijden worden natuurlijk daar gespeeld. Die is 's nachts om 1:00. Nou ja, voordat je dan in bedje ligt, ja, dan wordt het natuurlijk wel 1:03. Maar in ieder geval de volgende dag kun je natuurlijk ook een snipperdag nemen. Of die dag ervoor gewoon doorwerken tot 's avonds 12:00. Het probleem opgelost.

Ja, Dana Minner, mooie stem met hopeloos en verloren. Nou, ze hebben nog niet zo heel veel verloren. Het is allemaal nog hartstikke goed volgens mij. Ja, daarvoor was ABBA met Lay All Your Love On Me. Goed, we hebben nog een paar minuten te gaan. Zoals de klok hier aangeeft, hadden we wel een kwartiertje nog. En dan is het weer eindoefening van middagmatinee met EB. Maar niet getreurd, want de goede opwachting zit hierachter. Dat is natuurlijk Geert-Jan Top met zijn programma voor een topdag vandaag op dinsdag. Het zal zeker gaan lukken. We gaan nog even de website erbij pakken en lezen we het laatste nieuws even. Vrijdag 5 en zaterdag 6 juni dan staat de voormalige gasfabriek in de Westerwalstraat in Elburg volledig in het teken van muziek, gezelligheid, ontmoeting tijdens het Stadsfestival Muziek bij de Gasfabriek. Bezoekers kunnen beide dagen genieten van live optredens, hapjes, drankjes, sfeervolle festivalsfeer en de toegang is gratis dus.

Ja, take me home. Ik ga nog lang niet naar huis. En helemaal niet naar mijn eigen huis. Ik ga zo even bij moeders kijken. Want dat was ook officieel de bedoeling tussen de middag. Gaan we het straks even over hebben nog natuurlijk. Want die zal altijd wel een broodje voor me klaar hebben. Dat is altijd heerlijk. De ANWB-centrale, die had ik net even ingeschakeld. Maar daar krijgen we geen contact mee, heb ik begrepen. Dus ja, dat is jammer dan. In ieder geval, er staan wat files. En uiteraard is dat ook op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. En dat is een 4 minuten extra tijd. Een Oldenzaal Zuid ook. Maar ook bij Hoevelaken, dat knooppunt Hoevelaken, de A28. Na de A28 moet ik zeggen, de oprit richting Zwolle, die zit dicht. Dus daar even in de gaten houden. En anders even op, zelf ook even op internet kijken of Google. Dan komt u daar vanzelf achter.

Ja, de time is hier, de time is now. En inderdaad, de tijd is nu. En nu is ook de tijd aangekomen dat ik moet afscheid nemen van jullie. In verband met dat de tijd erop zit. Het is wat twee uur. En dat betekent dat het einde is van middag matinee met EB. Maar niet getreurd, we zijn er binnenkort wel weer. En zeker vanmiddag blijven luisteren naar Gerrit Top met zijn topdag. Nog even het laatste nieuws wat ik op de site zag. Er komt bij de Efteling een nieuwe attractie waarin bezoekers zelf kunnen vliegen. Nou, dat is mooi. Nieuwe attractie bij de Efteling, de Ravenring. De bezoekers kunnen vanaf de komende winter zelf kiezen hoe ze in de attractie gaan vliegen. Allemaal te lezen op de site natuurlijk. Maar goed, voor de rest van de informatie kunt u ook op onze site kijken. Loemedia.nl en de VRMG groep. Ik zou zeggen, doe rustig aan en vooral met dit weer binnen blijven en niet te veel in de zon. Lekker water drinken en relaxen en doe het maar een beetje net zoals in Spanje. Een kleine siestaatje houden van 10:00 to 4:00. Dan kan er niks gebeuren. Wij gaan eruit. Ik blijf hier nog lekker even in de echo zitten en dan op weg naar moeders. Die heeft een broodje voor me klaargemaakt, dus vandaar het nummer. Ook van Mieke, een kind zonder moeder. Dat is al zo vaars zonder bloemen. Fijne dag, veel luisterplezier nog bij Lou FM en graag tot de volgende keer.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In België zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. Ook de chauffeur van de schoolbus en de begeleidster zijn om het leven gekomen. 5 kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout, een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Volgens de spoorwegbeheerder waren de spoorbomen dicht en stonden de lichten op rood. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Ze zijn geëvacueerd en worden opgevangen in een brandweerkazerne. Een man van 35 is gearresteerd voor de hack bij Ajax. 2 maanden geleden werden gegevens van honderdduizenden voetbalfans gestolen. De verdachte zou de computersystemen van de voetbalclub meerdere keren zijn binnengedrongen. Of er echt iets is gestolen is niet duidelijk. Ajax heeft zijn beveiliging aangescherpt en de lekken gedicht. Het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen gaat niet door. Het kabinet wilde daarmee de kosten van de vergrijzing drukken. Maar het stuit op veel verzet van de bonden en ook in de Tweede Kamer. Minister Velbrief van Sociale Zaken hoopt dat de vakbonden nu weer willen praten over een sociaal akkoord. Het schrappen van de maatregel levert een gat op van 2,7 miljard euro. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf is toch van de baan. Minister Aerts heeft de overname verboden omdat het publieke belang, omdat ze dat willen beschermen. Gevreesd werd dat het Amerikaanse bedrijf de toegang tot DigiD zou kunnen blokkeren of gegevens kon opvragen. Het weer, het is droog en zonnig, dus tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: Gardens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: lekker man.
1: Goedemiddag luisteraars, het is dinsdag, het is 26 mei 2026, het is 12 minuten over 2. Het wordt vanmiddag weer bloed en bloedheet. De temperatuur loopt op naar 30 graden. De wind komt uit het noordwesten en is zwak. Morgen is het koeler door een noordoostenwind. Met, ja, kracht 3. Het wordt een graad of 22 en er is minder zon dan vandaag. Dan kan er mensen die niet van dit weer houden even op adem komen. Ik vind het toevallig heerlijk. Ik heb liever dit als 2 graden boven nul, noordoostenwind en buitje. Dan dit maar. Maar goed, vandaag is het een mooie dag voor een mooie dag. Het is weer een topdag met tophits van toen en van nu en van hier en van ginder. En behalve muziek hebben we natuurlijk ook berichten uit de Huis en Huis, de Stentor en eventueel andere media. We zijn de uitzondering begonnen met Eloïse van Barry Ryan, gevolgd door De Botterschijf als de zon schijnt van Marco Kraats en Lange Frans. En we gaan nu met spoed door met de Lambada. Waar heb ik die? Daar!

Adele, rolling into the deep. Nou, wie wil er op dit moment niet in het diepe bad rollen? Ik kijk er naar uit. Daarvoor hadden we Crow met Troon. Het Duitse nummer Troon. En nu hebben we een nieuwtje van de Veluwe Randmeren Media Groep. De provincie wil sneller gaan ingrijpen bij wolven. En waar de Raad van State die zet zijn vraagtekens. Provincies moeten sneller kunnen ingrijpen als een wolf gevaarlijk gedrag vertoont, vindt het kabinet. Maar juist de vergunning die daarvoor klaar moet liggen voor afschot na een ernstig incident krijgt nu stevige kritiek van de Raad van State. Voor de Veluwe, waar de wolf al langer onderwerp van discussie is, kan dat gevolgen hebben voor de vraag hoe snel de provincie straks mag handelen. Volgens de Raad van State zijn de nieuwe aangepaste regels duidelijker dan eerdere versies. Zo is uitgelegd wat het verschil is tussen een probleemwolf en een probleemsituatie. Van een probleemwolf is alleen sprake bij ernstige situaties. Bijvoorbeeld wanneer een wolf een mens aanvalt en daarbij letsel veroorzaakt. In zo'n geval kan een provincie onder voorwaarden toestemming geven om het dier te doden. En dat betekent niet dat iedere wolf die overlast veroorzaakt alsnog automatisch mag worden afgeschoten. De Raad van State ziet wel belangrijke vragen. Zo is het namelijk niet duidelijk wat de rol wordt van een onafhankelijke wolvendeskundige. En als ik dat zo lees, ja, onafhankelijke wolvendeskundige. Wanneer word je wolvendeskundige? Als je wolven leuk vindt. Wanneer laat je wolven niet afschieten? Als je wolven leuk vindt. Hoe onafhankelijk is de wolvendeskundige? Maar ja, daar ben ik leek voor. Ik zou zeggen, zet er een schapendeskundige naast. Praten we verder. Kate Ryan, daar gaan wij mee verder. Met voyage, haha, wie wilde niet gaan voyagen? Wie wilde niet op reis met dit weer? Ik wel. Voyage.

Zomerzon van de Makkers. Voor degene die denkt van, oh, die plaat die ligt mij nog zo vers in het geheugen. Klopt, vanmorgen draaide Bart van Dijk hem nog. Daarvoor hadden we trouwens Venus van Shocking Blue. Wales. Wie herinnert haar niet? Mariska Veres. Ik heb een waarschuwing uit Stentor. Het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, dat waarschuwt voor hoge ozonconcentraties. De hoogste concentraties lijken zich te ontwikkelen in een band van Zwolle, Kampen en Flevoland via de Randmeren en Hilversum tot aan Leiden. Door ozon kan smog ontstaan, wat slecht is voor de luchtkwaliteit. Mensen die er gevoelig voor zijn, zoals astmapatiënten, kunnen daar last van hebben. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu adviseert hun om binnen te blijven en zware fysieke inspanning te beperken. Dit advies geldt vooral in de namiddag en het begin van de avond. Aldus de Stentor. Wij gaan vrolijk verder met Aretha Franklin, Gloria Estefan, Shania Twain en wie was die laatste ook alweer? Celine Dion, ja. Natural Woman.

Caro Emerald, met een night like this. En daarvoor hadden we Vasco Rossi met Siamo Soli. En nu hebben we weer een nieuwtje. Wie een huis in Elburg wil kopen is 11,3% duurder uit dan een jaar geleden. Blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek donderdag publiceert. Daarmee hebben de huizenprijzen hier een record bereikt. Met die toename van 11,3% zijn de huizenprijzen in Elburg overigens relatief hard gestegen. In slechts 3 vergelijkbare gemeenten stegen de huizenprijzen nog harder dan hier. Al met al kwam de gemiddelde verkoopprijs in Elburg in de eerste 3 maanden van dit jaar uit op ruim 525.000 euro. Heeft Huispedia uitgerekend. Nou, als mevrouw luistert, schatje, zet de dreugen wit koud. We nemen er een. Het is wel goed weer daarvoor. Het huizenplatform kijkt ook naar de gemiddelde vraagprijs en ziet in 75% van de gevallen in deze gemeente gaat de koper daar nog altijd boven zitten. Het verschil tussen de gemiddelde vraag en de verkoopprijs 6,6%. Aldus de Stentor. We gaan vrolijk verder met Queen. Killer Queen.

Fever Dream van Alex Warren. En daarmee is het een paar minuten voor drie geworden. We luisteren nog even naar Casino Royale voor het tijd zijn van 3 uur.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het Europese Asiel- en Migratiepact. De Europese asielregels gaan in Nederland op 12 juni in. In het pact staat dat migranten sneller moeten worden gescreend. En ook moeten ze sneller terug naar hun land van herkomst als ze geen recht hebben op een verblijfsvergunning. Daarnaast mogen EU-landen de hele asielprocedure laten doen in een veilig land buiten de EU. Ondertussen wordt in Den Haag nog gewerkt aan aanvullende nationale asielmaatregelen. In België zijn 2 kinderen van 12 en 15 omgekomen bij een ongeluk tussen een trein en een schoolbusje. Ook een begeleidster van 27 en de 49-jarige chauffeur van het busje zijn omgekomen. De 5 andere kinderen die in de schoolbus zaten liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. Niemand van de treinreizigers raakte gewond. Jonathan Andic, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed 1,5 jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. De zakenman had een vermogen van 3,5 miljard euro. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Velbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen tropisch warm, 30 tot 32 graden. Aan de kust is het iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 van de Duitse grens naar Utrecht tussen de knooppunten Velperbroek en Grijshoort. Door een ongeluk heb je 35 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En het loopt vast op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem voor knooppunt Waterberg. Daar heb je nu 5 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland, die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek, bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31 33.

Daar zijn we weer met Ozzy Osbourne. Is het 3:09 geworden. Mijn opa zou zeggen, wat een harrie, wat een gegalp. Ja, dat heb je met Ozzy Osbourne. Dat kan natuurlijk. We zitten nog in vol muziek. We gaan heel snel verder met de Spicks & Specks van de Bee Gees.

Amy Winehouse, You Know I'm No Good. Daarvoor hadden we een mooi Sekma Uns Wieder van Andreas Gabalier, een Oostenrijker. Voor degene die dacht van, is dit Duits? Niet dus. Nieuwtje uit de Stentor. Het overvolle stroomnet belemmert nu ook de bestrijding van natuurbranden op de Veluwe. Een geplande brandput bij Vierhouten krijgt geen stroomaansluiting, terwijl snelle toegang tot bluswater volgens burgemeester Céline Blom cruciaal is. De burgemeester van Nunspeet vindt dat zorgelijk. Ze heeft de minister aandacht hiervoor gevraagd. Blom had vorige maand haar handen vol aan een natuurbrand bij de Atjerieschietkamp het Harde. Met name in Nunspeet dreigden door die brand gevaarlijke situaties te ontstaan. Ze vreesde campings te moeten evacueren. Toen had ze wel even pijn in de buik, zei ze. Dankzij de massale inzet van hulpdiensten is erger voorkomen. De brand maakte duidelijk hoe kwetsbaar de Veluwe tijdens droge periodes is. Water is cruciaal voor de bestrijding. Hoe simpel wil je twee open deuren intrappen? Wat is die hier voor nieuws aan? Nee, dat is niets. Maar goed, het komt er gewoon op neer. Er is geen stroom. En ik zou zeggen, jongens, zet er nou trekker naast. Geen oratertje eraan. Probleem opgelost. Wij gaan vrolijk verder. Want voor zulke gedoe heb ik geen tijd. La tribute de dama. Manu.

De clown van Ben Kramer. Mooi verhaal. Als je, als je gewoon naar de muziek luistert, naar de tekst, dan zie je het voor je ogen afspelen. Daarvoor hadden we de T-set met de Red Red Wine. Wanneer was dat ook weer? Ergens begin 70 jaar, geloof ik. Jaren 70, pop. Eind jaren 60, de T-set. Geen idee meer. Heel lang geleden. Nieuwtje uit de Stentor. Er zijn minder haltes dan in 2022, maar wel meer bussen. Dat is hoe het openbaar vervoer in Elburg zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Ten opzichte van een paar jaar geleden rijdt de bus vaker naar Elburg en Doornspijk. Naar het harde gaan er juist minder vaak een bus, blijkt uit cijfers van OV-kennisplatform CROW. Verhoudingsgewijs zijn er vooral naar Doornspijk veel bussen bijgekomen. Bij de drukste haltes daar, onder meer de begraafplaats, is het aantal bussen per week gestegen van 496 in september 2022 naar 646 in september vorig jaar. Andersom komen er naar het harde juist minder bussen dan een paar jaar geleden. In 2022 waren het er 130 per week, afgelopen september waren het er 120. Op het grondgebied van de gemeente Elburg als geheel stoppen elke week 8.637 bussen, verdeeld over 28 haltes. Het aantal haltes is sinds 2022 dus gedaald. Toen waren het er nog 31, maar het aantal keren dat bij die haltes en bus stopt is dus dat jaar gestegen. Toen kon je nog 7.267 keer per week ergens in of uitstappen. De stijging van het aantal bussen in de gemeente valt overigens wel mee. In vergelijkbare gemeenten is het verschil met een paar jaar geleden na verhouding groter dan hier. Aldus de Stentor. Mooi. Heel goed. I say a little prayer for you van Aretha Franklin.

Billy Joel. Daarvoor hadden we Umberto Tozzi met Gloria. En nu heb ik weer een berichtje uit de Stentor. Je moet nog wat. De politie heeft in Harderwijk twee mannen aangehouden op verdenking van diefstallen. Ze werden gesnapt na een melding uit de buurt. Volgens de politie kwam er woensdagnacht uit de buurt Wittehagen in de wijk Tweelingstad een melding binnen over twee mannen die zich verdacht gedroegen. Ze waren aan het voelen bij geparkeerde auto's, mogelijk omdat ze bij de voertuigen wilden inbreken. Agenten gingen op onderzoek uit en ze hielden twee verdachten aan. Een 35-jarige man uit Harderwijk en een 21-jarige man uit Gouda. De politie trof bij de twee spullen aan die vermoedelijk afkomstig zijn van diefstal. Het duo zit nog vast. De mannen worden verdacht van meerdere diefstallen en de politie meldde dat het onderzoek nog loopt. Er is niet bekendgemaakt waar deze diefstallen zouden zijn gepleegd. Zoals gezegd, uit de Stentor. Wat hebben we klaarstaan? Rebro, Bert. Sympathy. Now when you climb

Willie Nelson met Always On My Mind. Daarvoor hadden we Taylor Swift met Elizabeth Taylor. En we zijn alweer aan het einde van het programma. De tijd die vloog voorbij. Hierna volgt nog een uurtje muziekcarousel. Oftewel, de computer neemt het even over. En van 5 tot 6 is Brigitte Hemming er weer vanuit het college. We luisteren nog even naar Swingin' Safari van Bert Camford. En maak er verder nog een topdag van, hè? Geniet er nog even van. Tot de volgende week.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vakbonden reageren nog niet enthousiast op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze vinden het besluit te vaag en zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. Eerder vandaag maakte minister Velbrief bekend dat het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen van tafel is, net als bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkering. Maar CNV-voorzitter Van den Heuvel zegt dat daarmee de bom in de polder nog niet is ontmanteld. De geplande acties blijven daarom voorlopig op de agenda staan. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de recente aanvallen op Kiev. De aanvallen op de Oekraïnse stad zijn intensiever en ook is er een speciale raket gebruikt. Die is niet te onderscheppen en kan kernkoppen dragen. Er zouden veel woningen en scholen zijn geraakt. Het kabinetsbesluit om de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf te verbieden is genomen na een negatief advies van het Bureau Toetsing Investeringen. Dat concludeert dat het een risico is voor de nationale veiligheid dat de Amerikaanse regering mogelijk invloed krijgt op de Nederlandse gegevens. Staatssecretaris Aarts heeft dat advies overgenomen. De vraag is nu hoe het besluit bij de Amerikaanse regering valt en of er mogelijk een tegenreactie komt. Het contract met Solvinity loopt tot 2028. Het is nog onduidelijk hoe het daarna verder gaat. De oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht zegt dat hij zelf geen kinderporno had opgezocht. Hij zegt dat iemand hem de beelden had opgestuurd. De oud-burgemeester wordt verdacht van het bezit van kinderporno, maar ook van misbruik van een jonge man. Ook dat ontkent hij. Eind juni is de inhoudelijke behandeling. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort 5 minuten vertraging. Bij Muiden 10 minuutjes op de A50 vanuit Arnhem naar Oost. Rijdt langzaam tussen knooppunt Grijzoord en afrit Heteren. En ook 10 minuten vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Oost bij knooppunt Bankhoef. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langs files in het midden van het land. Momenteel op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem voor knooppunt Waterberg 13 kilometer met een kwartier vertraging. Kwartier vertraging ook bij Zevenaar op de A12. Als je vanuit Utrecht naar Duitsland rijdt, kom je in 8 kilometer file. Vanaf Arnhem-Noord rijdt het langzaam. Kwartier vertraging op de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort. Bij knooppunt Hattemerbroek is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. Er is daar maar één rijstrook open, nu al een kwartier vertraging dus. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein weer 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. Vanaf knooppunt Valburg ook daar een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk hoe het kan dat een Belgische schoolbus vanochtend werd gegrepen door een trein. 4 inzittenden van de bus kwamen om het leven. De chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen. 5 andere leerlingen raakten zwaar gewond bij het ongeluk in het Vlaamse Buggenhout. Het onderzoek is al wel gebleken dat de spoorbomen gesloten waren en dat de lichten op rood stonden. De vakbonden reageren kritisch op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. De geplande acties blijven voorlopig op de agenda staan. Het Rode Kruis heeft vanwege de hitte extra open tenten neergezet op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Zo ontstaat er meer schaduw. Op het grasveld verblijven vele tientallen asielzoekers. De tenten zijn niet bedoeld om in te slapen. Daarvoor worden andere oplossingen gezocht. Vanaf 6 uur zijn honderdduizenden oude radio- en televisieprogramma's online te beluisteren en te bekijken. Dat kan op de website schatkamer.nl van het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Programma's als Zwiepertje, Rons Honeymoon Quiz en Kopspijkers zijn daar reclamevrij te bekijken. Dat is mogelijk dankzij nieuwe Europese regels voor auteursrechten. Tennisser Tellen Griekspoor is in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 4 sets van de Italiaan Matteo Arnaldi. Vorig jaar haalde Griekspoor nog de 4e ronde op het Grand Slam toernooi in Parijs. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm, vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon, maar wel een stuk koeler. Het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het midden van het land rijdt het verkeer langzaam over de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens. Bij 7 naar 9 kilometer file en een kwartier vertraging. Ongeluk met een vrachtwagen op de A28 vanuit Groningen naar Amersfoort. Zijn 2 rijstroken dicht bij Zwolle-Zuid voor bergingswerkzaamheden. De vertraging daar is een uur in de vorm van 5 kilometer file. De andere kant op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Door hetzelfde ongeluk bij Zwolle-Zuid 10 kilometer file en een half uur tijdsverlies. Dan naar de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort bij knooppunt Hattemerbroek. Nog eens 2 kilometer file en een uur vertraging. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. 14 kilometer file. Vanaf Heteren doe je er ruim 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijn. Vertrouwd op weg.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoerwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A. In Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
5: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

I'm driving in my car.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Die zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in het congrescentrum Hanse Plaza voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw met AI beelden te hebben gemanipuleerd. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener had gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hantavirus uit. Drie opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Jonas Vingegaard heeft zijn vierde rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Vingegaard vergrootte daarmee zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als vierde over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is zonnig, op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon. Wel iets minder warm, het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31

0: Kitchens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

Ja, wij gaan weer beginnen met Ellen versus Rob. Alleen Ellen is er helaas niet bij aanwezig. Want, ja, haar vriend, haar partner is 70 jaar geworden. En die gaan lekker gezamenlijk met elkaar lekker eten. Dus ze is even niet bij. Volgende week is het er zeker bij. Ik ga een uurtje een lekker gezellige muziek draaien. Met wat informatie tussendoor. En de tweede uur om 7 uur gaan we praten over die musicals en de musical awards. We gaan beginnen met Je draagt het niet alleen. Van Sarah.

Ja, je luistert naar Alice versus Rob zonder Ellen. Maar dat komt allemaal weer goed volgende week. En aanstaande donderdag is ook met hashtag over dieren. Ik wil toch nog even terugkomen op vorige week. Heb ik een beetje een klein statement neergezet. Van goh, er was een flotage. Allerlei boten richting Gaza. Om hulpgoederen te sturen. Anders heb ik al gezegd van nou, in mijn ogen is dat een domme actie. Want je komt er toch niet doorheen. Maar goed, op zich zijn de mensen helemaal wat dat betreft. Ben ik toch uiteindelijk alweer trots dat ze gedaan hebben. Maar goed, ze kwamen geen meter verder. Ze zijn opgepakt door de Israëlische. In internationale water. Op de Indonesische bootjes en dat soort toestanden. Alleen ja, nou goed, oké. Okay, dan wordt iemand afgestuurd, et cetera, et cetera. Maar wat er gebeurd is met die Israëlische minister van Defensie. Dat is schandalig te worden. Ik ben nu helemaal klaar met Israël. Ik begrijp dat de goede man ook inderdaad ontslagen is, dat er een nieuwe minister is. Maar ik denk dat Netanyahu zichzelf had kunnen ontslaan. Ik was echt zo pissig en ik had op dat moment geen uitzending. Anders had ik het toen nog gezegd. Het is nu een week geleden en we zijn het allemaal weer vergeten. Maar hij liep daar rot alsof hij, vroeger in de Tweede Wereldoorlog hebben dat soort figuren ook rondgelopen. En daar leek hij echt op wat mij betreft. Maar dat mag ik niet zeggen. We gaan luisteren naar Buut Vrij van. Eens even kijken. Van S10.

Nou, voor de gegroevende er luisteraar, dit was Tangerine, de twee heren. Volgens mij zijn tweelingen, nee ja, en gewoon lekkere muziek. We gaan eens even kijken wat we hebben. Ja, ik zocht of vond iets op internet. Opmerkelijk incident bereikt ons uit de Amerikaanse staat Nebraska. Nou, denk je, dat zal met Trump te maken hebben. Nee, nou ja, eigenlijk wel een klein beetje, maar niet rechtstreeks met Trump. Meer met de mogelijkheden dat je allerlei wapentuigen in je auto kan leggen. Een hond heeft zaterdag in de Amerikaanse staat Nebraska per ongeluk een vuurwapen af laten gaan in een bizarre scène op de parkeerplaats van een tankstation. De eigenaar van een pick-up truck had het wapen in de auto achtergelaten, terwijl de hond alleen op de achterbank zat. Het incident vond plaats in Scottsbluff in het westen van Nebraska. Volgens de lokale politie stapte de vrouw haar pick-up truck uit om iets te kopen in de winkel. En gek ging ook een ander passagier mee, waardoor de hond alleen in de auto was. De auto die schijnt, of die de hond schijnt met het pistool te hebben gespeeld en het is afgegaan. En dat is op zich niet zo, ja, natuurlijk uiteraard schrikken en betrekken, maar het schot werd afgevoerd vanuit het pick-up truck. En de kogel drong door de autodeur en raakte een auto in een andere wagen enkele meters verderop. De vrouw is de arm alleen maar beschadigd, dus viel allemaal wel mee. Maar goed, het is wel heel erg opvallend. We gaan eens even kijken wat we hebben nog meer staan. Amy Winehouse. Nee, we gaan Boudewijn de Groot. Het is heel iets anders. Wel te rusten, meneer de president. Oh nee, jawel.

0: Nou, ik weet niet of je gezien hebt, Eva, gisteravond, daar was Rico Verhoef aanwezig. Hij zag er redelijk goed uit, maar hij was behoorlijk gemixt of geschilderd, dat hij een beetje knapper uitzag. Maar goed, Eva was heel erg blij dat hij er was. En Rico vertelde, ik weet niet of degene een beetje gevolgd, maar Rico heeft inderdaad gevochten tegen Oleksandra Isak uit Oekraïne. Die is de wereldkampioen boksen en... Rico Verhoef is de wereldkampioenschap kickboksen en al dat soort dingen meer. En die zouden met elkaar vechten afgelopen zaterdag. En dat ging ook tot 12 rondes goed door. Totdat de scheidsrechter zei van ja, nu gaat het niet verder meer. Dus je floot het af en uiteindelijk heeft Usyk gewonnen. Nou goed, daar heeft Rico een bezwaar tegen getekend en alle soort dingen meer. Maar het gaat toch waarschijnlijk anders lopen. De uitslag van afgelopen zaterdag zal waarschijnlijk niet veranderd worden. Maar er gaat misschien een hele tweede ronde komen. En die gaat misschien wel in Nederland gebeuren. Dus we gaan rustig afwachten. En dan kunnen we misschien in Nederland wat beter bekijken. Langzaam haasten. Soy Kroon.
1: Tijd. Heb je een fijne dag? Gaat het wel goed? Is er iets? Nee, mam, het is gewoon druk. Ik zit op de fiets. Mijn jas, mijn tas. Ik moet de kat nog eten geven. Als alles mee zit, ben ik in Brabant rond 6:30. Want je hebt te laat, het is veel te lang geleden. Wat jij een maand noemt, noem ik 4 weken, maar het is terecht wat je zegt en ik voel hetzelfde en ik praat het telkens recht. Het ligt ook aan die veel te trage trein. Als ik een auto heb, dan zal het anders zijn. De trein die wilde eerder gaan, zie me hier nu staan. Als ik nu eerder was,

terwijl ik eigenlijk moet gaan. De parade is nu toch in Amsterdam? Mam, ik heb geen idee. Ik was op jouw kamer, wat moet ik met die Bassie en Adriaan DVD? En heb je rijbewijs gehaald? Ja, mam, ik kom snel naar Brabant toe. De douche, de vaatwasser, ik moet de kattenbak nog legen. Als alles mee zit, ben ik in Brabant net voor 8:30. Nee. En je zei het weer, het is nu echt te lang geleden, wat jij een maand noemt.

aan en zie mezelf het huis uitgaan. Je zei vaak, wat gaat het snel? En ik te weinig, dank je wel. Goed dat ik dat nu vaker zeg. Kijk naar de strepen.

met een opgewekte toon. Ik rij de straat in waar ik al jaren niet meer woon. Als ik binnenstap, verdwijnen al mijn zorgen. En ik denk, was het maar nog lang geen morgen. En ik luister naar alles wat je zegt.

En ik wens mezelf weer terug, maar de tijd gaat veel te vlug. Ik vraag me af of het

0: Mam, tot snel.
1: Ja, dat was langzaam haasten. Ik zou haar zeggen onthaasten. Dus even kijken, ik zat even op internet te kijken. De duurste woning, althans onze belangrijke mensen, nee, bekende mensen, hebben altijd hele dure woningen. Bijvoorbeeld Martien en Erika Meeland. Dat valt wel mee, 2 miljoen. Alhoewel ik het niet kan betalen. Maar goed, het is een ander verhaal. Het is een kwestie van ook misschien prioriteit stellen in je leven. Maar goed, dus inderdaad, ik heb hier bijvoorbeeld Maxime Meeland met 2,2 miljoen. Dus dat gaat best ook goed wat dat betreft. En dan ja, de zangduo Suzanne en Freek. Eens even kijken. Waar zitten die op? Een woning van 146 vierkante meter met een tuin van 560. Maar ach, die hebben vallen wel een huisje. Die hebben een huisje gekocht voor 950.000 euro. Dus een kleine miljoen. Dus dat valt op zich nog wel mee. Dus even kijken. Wat hebben we hier nog meer? Nou, weet je, ja, ze 202,5 miljoen, dat zijn echt behoorlijke bedragen allemaal waar je over praat. Arie Boomsma, dat is ook wel een aardige. Wat heeft die voor een pand gekocht? 2,2 miljoen, dat is allemaal zo'n beetje rond hetzelfde bedrag. Carice van Houten, die heeft een 2,3 miljoen. Nou, dat is allemaal een beetje op hetzelfde. Oh, John de Mol, dat kan niet anders dat het op een paar miljoen zit, maar inderdaad 21 miljoen. We gaan eens eventjes luisteren naar Wereld Zonder Jou.

Ja, ik heb me altijd gevraagd, als ik een elektrische auto heb, dan kan ik hem eigenlijk bij elke elektrische paal neerzetten waar die opgeladen gaat worden. Alleen, daar vergis je toch heel snel in, want op het moment dat je auto opgeladen is en er zit nog steeds aan het de stekker vast of een stopcontact vast, ja, dan gaat vaak die stopcontact gaat of uit en dan ga je meer betalen. Of de politie ziet je en dan krijg je een bekeuring. Maar het valt uiteindelijk nog wel mee. Want als je een benzineauto een keer bij zo'n paal per ongeluk neerzet, ja, dan kan je dat in ieder geval een bekeuring op leveren van 120 euro. Dus dat valt me nog mee. Parkeren bij de invalide partij ben je 400 euro kwijt. Dus dat betreft is dat misschien het risico wel waard. Maar ik denk dat dat niet echt prettig is. Dus ja, elektrische auto bij een openbare laadpaal prima. Maar zodra die geladen is, haal je auto gewoon weg. Is ook wat mij betreft erg sociaal, denk ik. We gaan luisteren naar Pommelien. Eens even kijken, Pommelien. Nu wij niet meer praten.

26 mei 1997. Een boef in Deventer kreeg 100 buurtbewoners achter zich aan. Die zagen hem weglopen met de videorecorder onder zijn arm na een insluiping aan de Klinkenbeltseweg. Maar omdat 100 buurtbewoners harder kunnen lopen dan een insluiper, is hij ook inderdaad gepakt. Hij is niet gekielhaald, maar hij is de politie overgegeven. Dus op zich een leuke item. Eens even kijken, wat gaan we nu doen? We gaan naar Chatham, toch? Ja, inderdaad, van Kloots.

Danielle, kalverliefden. Nog even een paar nieuwfeitjes. 26 mei 1676. Antoni van Leeuwenhoek ziet voor het eerst hele kleine diertjes door zijn microfoon. Van Leeuwenhoek doet de ontdekking met een zelfgemaakte microfoon. Hij was als lakenhandelaar vertrouwd met lensjes voor de kleuren van de stoffen. Van Leeuwenhoek slaagt er later in een microscoop te maken van 500 maal de werkelijke grootte. Dus dat betreft, ja, er is inmiddels een ziekenhuis naar hem vernoemd. Inmiddels 76, dat is alweer 400 jaar geleden. Maar goed, je kan je niet voorstellen. Maar goed, vermoedelijk gebruikte hij het basismateriaal, het bolletje dat bij glasblazen aan het eind van de blaaspijp overblijft. Nou, en ja, ook 26 mei 1896, de laatste tsjaar van Rusland, Nicolas II, wordt gekroond. En volgens mij is hij met zijn hele familie, is hij ook later gewoon helemaal vermoord. Dus even kijken, we gaan luisteren naar de stad van Amsterdam. Door Letitia Gerrits.

Ja, en het is een hommelus tussen Dick Advocaat en Vandaag Inside. Vandaag Inside in Jones Derksen, die heeft wat uitlatingen gemaakt vanwege de ziekte van de dochter van Dick Advocaat. En daar is Dick niet gelukkig mee. Dat kan ik me alle kanten weer voorstellen. Dus gisteren was er een persconferentie op Curaçao, waar ook Vandaag Inside zit. En die wou geen antwoord geven op het hele verhaal. Moet ik eerlijk zeggen, slaat helemaal nergens in waarom Vandaag Inside, zo'n goed programma eigenlijk, vind ik, tot een bepaalde hoogte, waarom die helemaal naar Curaçao vliegen. Laat ze lekker in Nederland blijven. Moet je even kijken wat dit allemaal gaat kosten. Eens even kijken. Dit was Letitia Gerards. Die was bij de Beste Zangers, was afgelopen jaar aanwezig. Eens even kijken, want ik zit toch op. We hebben nog 5 minuutjes. En ik wou eigenlijk met Madonna afsluiten. Maar ja, dat gaat nog niet helemaal. Dus we gaan eens eventjes kijken. We gaan nog eentje Letitia pakken. How deep is your love?

Leticia en Tyfoon. Ik heb een heel ander ding. Ik ben van de site aan het koppelen geweest. En ja, je kan vriend worden van de Loe Media. Het kost je eigenlijk heel weinig. €7,50 per jaar. Je ontvangt jaarlijks een nieuwsbrief. En je bent gewoon de vriend van de Loe. Loe Media officieel. Vaste vriend €15. Dan krijg je 2 keer de nieuwsbrief. Maar je kan ook supervriend worden. €100 per jaar. En dan ben je supervriend. Kan je 2 keer uiteraard de nieuwsbrief krijgen. Maar je mag ook bij 2 Loe uitzendingen aanwezig zijn. Dus ik zou zeggen. Ja, goh, degene die dan inderdaad een beetje een warm hart hebben voor de Loe, zou ik zeker supervriend of topvriend worden. Betaal je €50. Eén keer een uitzending. Gewoon even naar de Loe Media gaan en vriend worden. Dan zou het leuk wezen als we daar een paar nieuwe leden gaan krijgen. We gaan eruit met, eens even kijken, met Madonna. You'll see.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. Sommige andere partijen willen nog verder gaan. In Nieuwsuur noemt de ombudsman zulke ideeën heel link. Volgens hem brokkelt daarmee de democratie af. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om weer met het kabinet te gaan overleggen en hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Ze zijn wel blij dat het AOW-plan van tafel is, maar zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren, zegt FNV-voorzitter Spekman.
2: Wat ons vooral zeg maar tegen de borst stuit, is dat dat zwaard van Damocles, van die grote bezuiniging op de sociale zekerheid, op mensen die er allemaal niks aan hun omstandigheden kunnen doen, dat die eigenlijk boven de markt blijft hangen.
1: De bonden hebben om een verhelderend gesprek gevraagd. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. Amerika viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de 28 vanuit Amersfoort naar Zwolle nog 10 minuten vertraging. Tussen de Harde en Zwolle Zuid rijdt het nog langzaam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

eventjes rustig opgestart met toontje lager, stiekem gedanst. Gaan we straks mee afsluiten ook. Lekker muziek wat dat betreft. We gaan een uurtje Ellen versus Rob doen. Maar alleen nogmaals, zonder Ellen. Want Ellen is lekker aan het eten met haar Ivanhoe, zoals ze noemt. En die is 70 geworden. Dus ik wens ze allebei een heel gezellige avond. En Ellen zal er in ieder geval donderdag weer wezen. En anders volgende week dinsdag weer. Eens even kijken, wat hadden wij afgesproken? Wij zouden... Hoe heet de Musical Awards doen? Maar eens even kijken. Ja, hier staat hij inderdaad. De Musical Awards zijn afgelopen woensdag volgens mij geweest. En ik moet zeggen, ik heb even teruggekeken. Ik vond het heerlijke muziek. Dus we gaan gewoon de komende uur gewoon eventjes alle Musical Awards draaien. En eens even kijken hoe of wat de Cats gaat komen in de theaters. En daar ga ik gewoon mee beginnen. Daar komt hij aan.

0: Ja, dat was The Cats. Eens even kijken, wat hebben we nog meer? Ze hebben nieuws te kijken van musical. Nou, er is inderdaad een nieuw musical opgevangen. De Family Musical, of Familie Musical, ik noem wel Baron 1898. En dat is een musical die uiteraard rondom Efteling, et cetera, gaat. De Baron, daar is een hele snelle achtbaan. Ik weet niet of ik zelf in geweest ben. Maar goed, wat dat betreft, ik zal er zeker niet in gaan. Maar er komt een nieuwe musical. En die musical die gaat pas in start december 2026. Dus op de, ik weet het niet, in allerlei soorten evenementen gaat die gaan. Maar we gaan even terug naar de musicalavonden. En wat we daar ook hebben gehad, dat was de eerste opening. Het was En Juliet. Juliet die begint augustus dit jaar, geloof ik. Ja, augustus dit jaar in het Beatrix Theater.
1: Ik heb net mijn nieuwste meesterwerk af. Romeo en Juliet.
2: Ja, daarover gesproken, William.
1: Ach, kijk eens wie we daar hebben. Mijn beeldschone vrouw, Anne.
2: Ja, heel leuk om hier te zijn. Hé, hey, ik heb net je nieuwe stuk gelezen. En ik vond het trouwens fantastisch. Geen nood, maar ik vraag me af of het misschien leuker zou zijn als, plot twist, Juliet het overleeft.
1: Je verwacht toch niet dat ik zomaar mijn hele stuk verander?
2: Nou, dat hangt er vanaf, William. Ben jij mans genoeg om er een sterke vrouw van te maken?

0: Ik heb er nu al zin in. Beatrix Theater. Vanaf augustus gaat die half jaar draaien. Het moet een gigantische happening worden. Het mooie van het hele is Nederlands gesproken, maar Engels gezongen. Beetje. Dus ja, wat dat betreft geniet. Zal ik er zeker van genieten. We gaan door met Stories of My Life.
1: Duidelijk mijn I want song. Ik ga voor woorden waar ik altijd over heb gefantaseerd. Ik ging ervan uit, dat is niet weggelegd voor mij. Maar misschien zat ik verkeerd. Mary Poppins zei altijd, alles is mogelijk. Jean Valjean durfde opnieuw te beginnen. De Phantom bleef te lang verstopt. Elsa liep los en dat is precies wat ik nu voel van binnen. Een baan op kantoor met echte collega's.

0: Oh, ik doe iets verkeerds. Sorry. We gaan gewoon weer terug naar... ja, ik weet het eigenlijk niet. Overzicht van de... Nou, zit... Ja, dat is een voordeel. Als je op één computer zit te werken, dan, dan krijg je een... Die mag gaan gewoon weer opnieuw door. Ja, okay. Gaat ie weer.
1: En dat is precies wat ik nu voel van binnen. Een baan op kantoor.

0: Dawning of My Life, inderdaad. Hij draait nog steeds ergens in de studio's. Dus als je dat wil zien, zou ik zeker even kijken. Ik ga nog even kijken. Er is een nieuwe. Er is een nieuwe musical in de verkoop gegaan. En dat is de musical rondom de Dolly Dots. Die gaat pas in 2027 draaien. Iedereen kent wel een beetje de Dolly Dots uit de jaren 1980. Die gaan niet optreden. De crew bestaat uit, dus even kijken hoor. Teuntje Post, Pip Lucas, Kiki Loonstra, Yara Brand, Shana Slaap en Julette van Leeuwen. Mocht je kaarten willen hebben, even zoeken musical The Dolly Dots. Alleen dat gaat pas in, wat zegt 2027, dan gaat hij draaien. We gaan naar de volgende musical toe. Onze Jordaan.
1: Lichaam!
2: Lichaam!

0: Nou, de Jordaan, het is niet mijn muziek helemaal, maar goed, het maakt op zich helemaal niks uit natuurlijk. Mocht je het leuk vinden, hij draait in alle concerten overal in Nederland. Draait op dit moment. Wat wel leuk vind is, wie wil rock, joh? Ik was daar een paar weken geleden geweest en ja, dan is het echt, wat mij betreft, is dat genieten. Dus even kijken, wie wil rock, joh? Daar komt ie.
1: Waar ik lief en leed in armoede deelde en

Wat een uithaal. Een nieuwe. Volgens mij heb ik het laatste keer ook gezegd. Maakt niet zoveel uit. We krijgen ook een nieuwe musical. En dat heet 101 Dalmatiërs. In de Nederland. Wanneer gaan die beginnen? Eind van het jaar, geloof ik. En ja, musical. Ik weet begon niet wat ik daarvoor moet. Maar ik neem aan dat er geen levende Dalmatiërs gaan rond. Ik had zelf altijd een Dalmatiër. Een halve Dalmatiër aan dit hele verhaal. Een kruis tussen een Fries daarbij en een Dalmatiër. Maar ik kan me niet voorstellen die op de muziek op het podium kunnen lopen. Maar goed, in het najaar gaat de musical in de theater. We gaan het meemaken. Dus even kijken, wat heb ik nog meer? Ja, en dan ja, dat is mijn stokpaardje weer. De Moulin Rouge. Daar moet iedereen nog steeds gaan. Tot augustus is die in het Beatrix Theater. Ja, en daar moet je gewoon naartoe gaan. Daar komt-ie.

alvast leusden, is dit het Musical Awards Gala 2026. Wie gaan er dit jaar naar huis met de felbegeerde sprankelende prijzen? Met bijzondere gasten voor de uitreikingen. Geniet van spetterende optredens uit onder andere Evita, Cats en Juliet, We Will Rock You en Willem van Oranje de Musical. It's showtime!

0: Ja, dat was inderdaad Moulin Rouge. We gaan gelijk door naar Willem van Oranje in Delft. Dat is een lange zit. 2,5 uur, ja, met een pauze erbij en alles dingen langer. Hij is inmiddels iets gekort, vond ik. Maar ik vond het spektakel en alles vond ik geweldig. Muziek vond ik wat minder, maar dat is mijn persoonlijke mening. Willem van Oranje.
1: Vuil maakt zichzelf niet schoon.

ernstige veranderingen plaats. En die zijn niet langer meer in te perken met vervolging en executies. De koning zou er beter aan doen alle decreten en plakaten tegen de ketters te matigen. Want een mens, omwille van zijn geloof zien branden, brengt het volk in opstand. Daarom moet ik u helaas meedelen dat ik niet langer kan functioneren als uw stadhouder. Benoemt u een ander die zonder

Ja, een geweldig spektakelmusical. Het is een Delft speciaal gebeuren gebouwd en alles soort dingen. Maar dat zou ik, als je de mogelijkheid hebt, zou ik er zeker even naartoe gaan. Een nieuw item. De speciale sing-along voorstel Doe Maar, de musical. Ben ik inderdaad ook geweest. En op 4 juni kan je daar kaartjes kopen uiteraard. En dan kan je heerlijk meezingen met alle liedjes van Doe Maar. Nou, geloof me, ik heb de musical gezien. Dat was een heel spektakel. Dus dit zal zeker ook een spektakel gaan worden. Eens even kijken. Wat hebben wij nog meer? Dan hebben we ja, Evita gaat er weer aankomen. Ik weet niet precies wanneer die gaat komen. Maar ik laat hem toch eventjes luisteren.

0: Kan enkel nog vooruit. Alles of niets.
1: Nou, dat is genoeg Willem van Oranje. We gaan eens even luisteren naar Evita. Don't cry for me, Argentina.
2: Doelbewust heeft hij de teerling gevonden.

Fayen van der Bosch komt speciaal uit Londen terug naar Nederland toe om Avita te doen in het najaar. Volgens mij zie ik hem ergens in Apeldoorn een keer. Eens kijken, wat heb ik nou het laatste vanaf de Musical Worst Gala 2026 Titanic? Ik weet nog steeds niet wanneer die gaat komen. De kaartjes zijn nog helaas niet te krijgen, maar ik hou je op de hoogte. We gaan luisteren naar Titanic.

0: maar luister, Celine Dion, u zong toch alleen maar de titelsong van de film?
1: Ja, je zat toch niet zelf op de OG Titanic of zo?
2: Nee, dan zou je tenminste 150 jaar oud zijn.
3: En dat is verwarrend omdat...
2: Niet

Voor Titanic, waar die te krijgen zijn allemaal. Maar inmiddels ben ik erachter dat we op 23, 24 en 25 oktober kaartjes te krijgen zijn in Apeldoorn. Nou, dat is inderdaad theaterconcert Orpheus. Ze zijn niet echt goedkoop, zien in de kaartjes. Maar goed, het is zeker de moeite waard om daar eens even te kijken. Eens even kijken, wat gaan we nog meer vertellen over... We gaan eerst even deze doen. The Phantom of the Opera.

Ja, dat was de Phantom of the Opera. We gaan eens even kijken. Ik zat nog even te zoeken waar de Phantom Opera, maar die gaat pas ergens in 2027 gaat die draaien. Dus dat hebben we nog even de tijd. We hebben nog een kwartiertje. Even kijken wat wij nu nog gaan draaien. Nou, als jij

Ja, dat was Ik zal voor je dansen, Tina Turner. Die draait op dit moment niet. Gaat er misschien wel eens te komen. De Bodyguard gaat weer komen. Alleen, ja, dat zit ergens eerste helft 2027. En als je echt een leuke show wil hebben en een leuk gebeuren wil hebben, zou ik de Lamar gaan op 24, 25 en 26 maart 2027. Dus over een jaar. Maar dan hebben we de Bodyguard weer. Wie er allemaal gaan zingen, weet niet meer. Het was in ieder geval een geweldige happening. Toen ik er was in ieder geval. Dus even kijken, wat gaan we nu doen? We hebben nog 8 minuutjes. Nou, we gaan eerst nog één lekker muziekje tussendoor doen. En dan gaan we afsluiten met Doe maar. Dus even kijken. Nou, zeur niet.

Dat was een hele korte van Sandy. We gaan langzamerhand uitluisteren. Dus ik ben er volgende week weer samen met Ellen. Ellen versus Rob. Ik hoop dat je genoten hebt van de... in ieder geval het laatste uur van de musical liedjes, et cetera, et cetera. We gaan eruit met... ik heb een tweetal liedjes van Doemar. Heb ik weer te maken met de gelijknamige musical waar je nog steeds naartoe kan. En hierna komt Ben met stemloos en het hele verhaal. Dus ik ben, ze zeggen, genieten van vanavond. En wij zijn er volgende week dinsdag weer. Eens even kijken, dan moet ik er nog aangezet en ook. Hè. We gaan met hetzelfde liedje beginnen.

0: kanaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Ridderkerk zijn meerdere etages van een flat ontruimd vanwege koolmonoxide. Twee bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen was onwel geworden. Koolmonoxide ontstaat bij onvolledige verbranding van bijvoorbeeld gas en kan binnen enkele minuten dodelijk zijn. Zover kwam het niet, omdat in een van de flatwoningen in Ridderkerk de koolmonoxide-melder afging. Er wordt nog onderzocht wat de oorzaak is. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. De VS viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. Het is niet duidelijk wat de Iraanse dreigementen en de Amerikaanse aanvallen betekenen voor het fragiele staakt het vuren tussen de VS en Iran. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in een congrescentrum voor asielzoekers die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. Jonas Vingegaard heeft zijn vierde rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Na afloop bedankte hij zijn teamgenoten.
2: It's a long climb. It took around half an hour, I guess. And again, my teammates today, they did an amazing job on the last climb. They reduced a bunch, and then I had to do the rest. And I'm happy once again that I can pay off my teammates.
1: Vingegaard vergrootte zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als vierde over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Lou FM presenteert Stemloos. Een programma waar niet in wordt gezongen. Presentatie Ben Ransdorp.
1: Luisteraars, een bijzonder goedenavond. Het is 27 graden buiten in Elburg. Maar binnen is stemloos. Vanavond weer een zeer afwisselend programma natuurlijk. En wat terugkeert is, probeer het altijd wel terug te kwaad te komen. Filmmuziek, tv-tune en de trompet. Maar dat is later. Maar we beginnen met een accordeon met een Rhinestone Cowboy. En dat is van Glenn Gamble.

Wat accordeon betreft, wij kennen natuurlijk John Woodhouse, Johan Holshuizen of zoiets. Holshuizen heet hij volgens mij. Maar goed, dit was de Diamond Accordion Band met Rhinestone Cowboy. Wij gaan verplaatsen ons even naar de top 40. En het is al heel lang geleden, maar Groovin' with Mr. Blow.

Je zou van deze muziek het een beetje warm krijgen, maar zeker bij de vocale versie van Shane Birkin en Serge Gainsbourg. En dit waren de Eurosingers. En ik denk ook, ja, waarom de Eurosingers? Ze zingen dus helemaal niet. Maar dat doet er niet toe als het muzikale gedeelte maar best leuk is.

Ja, het zwingelde geluid van Ethel Smith met Tico Tico. Nou, het volgende nummer was toch iets bijzonders tenminste. En dat vond ik wel leuk, want ik hoorde van een collega. Mijn collega Aad, die altijd bij Studio Elburg presenteerde, 's middags vaak om 2 uur. Die was onderweg ergens naartoe. Ik weet niet of hij dat naar de studio was in ieder geval. Ik draaide de volgende nummer en toen kreeg hij zoveel emotie over zich heen. En waarom? Omdat zijn moeder die altijd dat nummer draaide. Zijn LP die dus vaak werd gedraaid. Dus dat is Aad natuurlijk heel mooi bijgebleven. Hier komt hij nog een keer.

Elisabeth Serenade door Ron Goodwin. Heel mooi. Dus een dierbare herinnering van Aad in de plaat van zijn moeder of van zijn ouders. Goed, we gaan naar heel wat anders. We gaan naar de groep Kraftwerk. En Kraftwerk, waar is die bekend van? Nou, varen, varen over die autobaan. Maar dat was ook een stukje vocaal. Maar we zijn er een beetje richting synthesizer gegaan. Het is Space Lab. Dit is een remaster uit 2009.

0: Stemloos. Met filmmuziek.
1: Ja, als je een beetje films kent en je hebt veel films gezien van Ennio Morricone, ook onder andere de westerns, dan ken je natuurlijk die muziek ook wel van Ennio. Si Mai, dat is diegene die dus nu aan de beurt is. Het is mooi 5 minuutjes, maar ja, Ennio blijft heel mooi.

Ja, inderdaad. Het was mooie muziek uit Ennio Morricone. We gaan naar een andere groep. We gaan naar een gitaargroep. Het heeft te maken met een Belgische gitaarband, Atlantis Gitaarband. Opgericht in 1993, afkomstig uit Brussel. Is een bekende Belgische instrumentale gitaarformatie. Zijn zwaar geïnspireerd door de Shadows. En vernoemd naar de gelijknamige wereldhit uit 1963. En nou, daar komt nog wat bij, want ze staan bekend om een typische 60s gitaarsound en spelen zowel covers als eigen nummers. Hun albums en concerten zijn breed beschikbaar op grote streamingplatforms. Maar ik heb gekozen voor toch wel een heel mooi nummer, Amapola.

is nu tijd om de gitaar neer te leggen. En we pakken de toedelzak bij de hand. En we gaan daarmee naar de Gordon Highlanders. En toch wel met een heel bekend nummer natuurlijk. Amazing Grace. Dus de doedelzak.

Natuurlijk stond de vocale versie natuurlijk 4 weken lang in 1999 op het nummer 1 van de top 40. Deze is natuurlijk wel mooi, maar het, is, ja, het heeft het toch net niet. Maar ja, instrumentaal hoort het natuurlijk wel in Stemloos. Natuurlijk, we gaan naar Noord-Amerika. We gaan naar Cajun. Dat is natuurlijk wel een heel aparte soort muziek. Er wordt van allerlei muziekinstrumenten worden gebruikt.

Onder andere horen we een accordeon met een Jambulaya Cajun Band, inderdaad, met het nummer Bayou Tege Two Step. Daar hoor je dus ook schijnbaar bij te dansen. We gaan een heel ander instrument weer gaan naar een blaasmuziek. Vroeger heette dat de Johan Willem Friso Kapel. Toen gingen ze verhuizen van Den Haag naar Assen. Toen werd het de Koninklijke Johan Willem Friso Kapel. Misschien is dit nummer niet zo bekend, maar het is in ieder geval Liberty Bell.

0: van de blaasmuziek gaan we naar een tv-tune. Die was heel populair op de Nederlandse televisie. Derk, van zelfs van 1974 tot 1998.
1: Stemloos, met de tv-tune.
0: We hebben wat langere versie, tenminste part 1 en part 2. Maar dat verdient Derk wel.

Tot zover dan Dirk. We gaan door met een mooi nummer van de Kumbe Dance Band. Maar dan door een heel ander groep. Orkest Enrico Scampo.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder het zuiden van Libanon binnengetrokken. De aanleiding volgens Israël zijn de droneaanvallen die Hezbollah uitvoert vanuit Libanon. Verslaggever Sander van Hoorn.
2: Israël heeft maar geen antwoord op de drones van Hezbollah. En het idee is nu om naar de plekken toe te gaan van waaruit ze worden afgevuurd. Maar dat betekent een intensivering van de strijd.
1: Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. Daarbij zouden 28 mensen zijn gedood. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen in te perken. Volgens de ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat 97% van de betogingen rustig verloopt en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. De Brabantse PVV had die afbeelding afgelopen weekend op Instagram gepost bij een anti-AZC-bericht. Michael Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar kwam het PVV-kamerlid al in het nieuws omdat hij beelden van Frans Timmermans had gemanipuleerd. Het was vandaag de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In De Bilt werd rond 2 uur vanmiddag een temperatuur gemeten van 30,4 graden, waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het 5e dit jaar. En het weer van nu, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Blue FM presenteert Stemloos. Een programma waar niet in wordt gezongen. Presentatie Ben Ransdorp.
1: De temperatuur is iets gezakt in Elburg buiten, 25 graden. In de studio is het gelukkig uit te houden, want ja, de airconditioning staat een beetje aan. Hè, dus dat valt best mee, gelukkig. We zijn geëindigd met een nummer van Jonathan Richmond en Modern Lovers, Egyptian Reggae. Nou, dat was zo kort. Dat gaan we natuurlijk in de herhaling doen.

Hey, Gypti en Reggae. Oeh, de laatste geluiden van... We gaan naar een gitaar. We gaan naar een Nederlandse groep. Want, die heeft het ook nummer wel heel bekend gemaakt. Hè? ZZ en de Maskers. Ze schrijven hier nu De Maskers. Het zou kunnen zijn dat het zo is veranderd met de tijd. We gaan naar het mooie nummer La Comparsa.

Blijft toch wel mooi hoor, met die gitaar. Ja, we leggen de gitaar. We leggen de gitaar weer neer. We gaan naar een klarinet. We pakken hem op. En we vragen aan Mr. Ekkebillek of hij dat nummer van de Beatles. Ja, dat heeft ook wel heel wat impact gehad. Dat nummer Hey Jude. Ze wilden wel eens een keer zeggen Hey Jood. Maar dat is volgens mij niet zo helemaal bedoeld. In ieder geval Mr. Ekkebillek.

We gaan klarinet stappen over naar jazz. En het is een van de hele bekende natuurlijk, Dave Brubeck. Hij heeft onder andere ook een Square Dance gemaakt. Dat was eigenlijk een mogelijke opvolger van Take 5. Maar die Take 5 die wil ik toch nog wel een keertje draaien. Dat is toch wel, het blijft toch wel een beetje een aparte plaat.

Aandacht voor de jazz van Dave Brubeck met Take 5. Van Dave Brubeck gaan we over naar de Commodores. En waar kennen we die kan? Natuurlijk van, als leadzanger was dat Lionel Richie. Maar de Commodores hebben ook wel eens wat solo's wat gedaan. Zeg maar als groep. En dan ook nog eens een keertje instrumentaal. En dan hebben we nog wel een beetje, ja, een heftige. Nou ja, heftig. Machine Gun. Dat zegt het al een beetje.

van de Commodores, dat was een beetje minder, ja, wat heftig zou ik maar zeggen. Gaan we naar een saxofoon en dat is natuurlijk wel weer heel mooi. En niet anders dan, ja, het is met een mooi nummer zelfs. My Heart Will Go On. Dat is allemaal ook gespeeld en gezongen door Celine Dion. We gaan naar Kenny G.

0: Ja, dit kunnen we zeker in verband brengen met de Titanic, hè? Die muziek die er dus bij hoorde.
1: Stemloos met de trompetplaat. Trompetplaat, trompetplaat.
0: Tja, we hebben trompetplaat. Dat is de gordel van een smaragd. Het is een bepaalde groep en dit kwam ik niet helemaal achter. Maar het blijft natuurlijk wel leuk. Het is een trompet.

Het derde vaste onderdeel. Dus we hadden inderdaad de filmmuziek, de tv-tune en de trompet. We gaan naar een hele goede virtuoos aan de synthesizer. We kennen natuurlijk onder andere Jean-Michel Jarre, dat is ook een uit Frankrijk. We hebben een Griek. Helaas, hij leeft niet meer, die Vangelis. Maar de muziek is inderdaad prachtig. Van een of andere nieuwe cd van hem, nieuwe. Van niet de allerbekendste, maar Song of the Seas. Oh ja, de cd heet Oceans.

De buitentemperatuur is dit onmiddellijk nog niet gezakt. Dat zou ik bijna zeggen. Nog steeds 25 graden in buiten, tenminste buiten de studio in Elburg. Goed, we gaan naar een heel kort nummer. Die heb ooit volgens mij een keer ook weer in de instrumentale hits uit de top 40. Het is Electric Indian met Keep O Samba. Sabe? Ook wat zeg.

wil het toch nog een keertje goed zeggen. Keep O Sabe, dat is het Electric Indian. En bij de volgende muziekinstrument, zei mijn neefje Erik dat het een luie gitaar was. Daar weet ik niet zeker of hij dat... Dat dacht ik namelijk. Het is een citer. En het is met een prachtig nummer hoor, van El Condor Pasa. Dat is natuurlijk van Simon Garfunkel. Maar in dit geval gespeeld door Etienne de Lafaux. En het is ook nog een citer met vijf akkoorden. Nou, wat heb ik nu achter? Ik kom er helemaal niet meer uit. Vijf akkoorden.

Ja, heel mooi. El Conde Pasa. Ik kreeg net een bericht van mijn collega Gerrit. Die zei, ja, hij is volgens mij voor Los Incas. Dat is ook best zo. Maar later is natuurlijk die vocale versie gekomen van Simon en Garfunkel. En dat is ook natuurlijk een heel mooie versie. Dankjewel Gerrit, zover de informatie. We gaan naar een plaat die is bekend geworden door Paul McCartney en Wings. Volgens mij herinner ik me de clip nog, die in Schotland werd opgenomen. Dan loopt hij daar met een heleboel mensen met een doedelzak achter zich. Dacht ik, doedelzakspelers. En dat is in ieder geval Paul McCartney in zijn nummer. Het is natuurlijk heel mooie. Mule of King Tyre.

Het orkest van Hugo Strasser met de Mill of King Tyre. The Lord of the Rings, dat kennen we natuurlijk allemaal wel, want het is het nummer van wat ook onder andere Enya wat meegedaan heeft. Hè? May it be. Maar ik heb hier een mooie violiste. Emily Burak, die vind je ook op internet. Het is inderdaad een hele mooie jonge vrouw. Laten we het daar maar even over hebben. Gaat in ieder geval haar viool met May It Be.

deze manier de viool te gebruiken, hè, door Emily Burak. Nou, dat nummer is al mooi, van Enya. En dan nog eens van Emily Burak. Nou, dat is, ik vind dat heel mooi hoe ze die viool hanteert. Van een viool gaan we naar een piano. Ja, Laurens van Rooyen. Met een nummer van The Bangles uit 1989. Eternal Flame.

Eternal Flame, hè, van de Bengals. We gaan naar een van de instrumentale nummers van de Beatles. We kennen natuurlijk wel eentje van Flying, dat is ook van de Beatles. Maar ik vond er ook nog eentje van de Beatles van Roll Over Beethoven. Dat is natuurlijk meer in hun begincarrière.

Dat was het dan weer. 2 uur lang stemloos op deze warme zomeravond. Want de temperatuur wil niet echt veel zakken. Ik hoop dat jullie weer een beetje genoten hebben van muziek die je misschien niet helemaal kent, maar toch wel eens aardig klinkt. Wat mezelf betreft inderdaad vrijdagmiddag tussen 12 en 2 de middag martinee.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die gele lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. In België is het treinverkeer weer op gang gekomen na een dodelijk ongeluk vanochtend. Een bus met schoolkinderen botste met een trein met 4 doden tot gevolg. Belgische autoriteiten kwamen er pas later achter wie de doden waren, zegt deze spoedarts bij de VRT.
2: De begeleidster noteert welke kindjes opstappen, maar er zijn er heel vaak die ziek zijn of die met de fiets naar school gaan die dag. De directie van de school wist ook niet hoeveel kinderen op die bus zaten. En de begeleidster was helaas overleden, dus er waren ook geen documenten die we konden checken op dat moment.
1: De oorzaak van het treinongeluk in België is nog niet bekend. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet.
3: Je ziet dat mensen daar lekker onder zitten, in groepjes bij elkaar. De sfeer blijft gelukkig gemoedelijk. Er zijn vandaag ijsjes uitgedeeld. Er is ontzettend veel water gedronken. Maar ja, het is fysiek en mentaal wel heel pittig.
1: De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hanta-virus uit. 3 opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Het weer. Vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen opnieuw een vrij zonnige dag, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lou FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

0: De stem van Elburg.
1: De stem van Elburg.
0: Dit is Lou FM. Lou FM.
2: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De regeringspartijen hebben geen plannen om met de groep Marcus Sober te gaan samenwerken. Maar ze sluiten de ex-PVV'ers ook niet uit. Oppositiepartijen drongen daar in een debat vandaag wel op aan. Maar de woordvoerders van D66, VVD en CDA lieten zich niet verleiden tot een definitief nee tegen de groep Marcus Sober. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Vitesse kan in augustus aan het nieuwe seizoen in de eerste divisie beginnen en mag het hoe dan ook afmaken. De KNVB heeft besloten om niet te wachten op het besluit van de Hoge Raad over het intrekken van de proflicentie van de Arnhemse club. Mocht de Hoge Raad in het nadeel van Vitesse besluiten, dan vervalt de proflicentie pas als komend seizoen is afgelopen. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. En volgens de ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat de meeste betogingen rustig verlopen en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. Het was vandaag de warmste 26 mei ooit. In de Bilt werd vanmiddag 30,4 graden gemeten. En dat betekende ook nog eens dat vandaag de eerste tropische dag van het jaar werd. Dat is uitzonderlijk vroeg. Gemiddeld gebeurt dat een maand later. Het weer vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen is opnieuw een vrij zonnige dag. Maar dan wordt het wel minder warm dan vandaag. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan de oever van de rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden visspullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden chemicaliën ontdekt die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De Friese taal zit in de lift, meldt de provincie Friesland. Vorig jaar zei bijna 60% van de inwoners dat ze de taal goed kunnen lezen. In 2007 was dat nog geen 50%. En ook kunnen steeds meer Friese schrijven in hun taal. Het Fries wordt het meest gesproken binnen families. Bijna 2/3 van de Friese spreekt de taal goed. Het was de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In De Bilt werd afgelopen middag rond 2 uur een temperatuur gemeten van 30,4 graden, waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het 5e dit jaar. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het dan een graad of 18. In het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 1 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Onderzoekers hebben in Syrië resten gevonden van chemische wapens. Die zijn ingezet tijdens de burgeroorlog tijdens het regime van dictator Assad. Het gaat om raketten en bommen, maar ook om nog niet gebruikte chemicaliën. Er zouden 18 betrokkenen zijn opgepakt. Een aantal van hen had een hoge functie in het leger of in de politiek. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. Inwoners van Iran krijgen voor een deel weer toegang tot het internet. Daarmee komt er een einde aan een blokkade van 3 maanden die was ingesteld door het regime. Maandag kondigde de president van het land aan dat de toegang tot het internet zou worden hersteld. Het is onduidelijk of iedereen weer toegang krijgt en hoe lang er verbinding is. Iran blokkeerde het internet nadat de eerste bommen uit Israël en de VS op het land waren gevallen. Volgens het regime om Amerikaanse cyberaanvallen te voorkomen, maar blokkades worden ook gebruikt om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer. Het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het een graad of 18. In het zuiden wordt het 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: De gezelligste aan het Veenmeer. 24 uur per dag. Radio met een glimlach.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Opnieuw brengen meer dan 100 asielzoekers de nacht door in de stad Groningen, omdat in de opvang in Ter Apel geen plaats is. Het is voor de vierde nacht op rij dat er asielzoekers worden opgevangen in de stad, om te voorkomen dat ze de nacht buiten moeten doorbrengen. In de ochtend worden ze teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Groningen wil ook de komende week nog een opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan. Maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer. Het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het een graad of 18. In het zuiden kan het 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.